0: brakken, zet de tijd op 3 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter. Die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voorheen kostte een werkvisum $2.000 tot $5.000. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het gaat om een schip dat regelmatig heen en weer vaart tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De inhoud van tientallen containers wordt onderzocht. Ook is er een onderzoek ingesteld naar 2 bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. En het vernieuwde aquarium van Artis in Amsterdam gaat zaterdag weer open na een grote renovatie. De opknapbeurt van het historische aquarium duurde 5 jaar en kostte zo'n €50 miljoen. Het gebouw uit 1882 is volledig gerestaureerd en verduurzaamd met moderne techniek en zonnepanelen. Door schade van zout en ouderdom waren muren en constructies ernstig aangetast. In het vernieuwde aquarium zijn nu zo'n 250 diersoorten te zien. Het stokoude filtersysteem is ook deels gemoderniseerd. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 4 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter, die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voorheen kostte een werkvisum $2,000 tot $5,000. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het gaat om een schip dat regelmatig heen en weer vaart tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De inhoud van tientallen containers wordt onderzocht. Ook is er een onderzoek ingesteld naar 2 bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. En het vernieuwde aquarium van Artis in Amsterdam gaat zaterdag weer open na een grote renovatie. De opknapbeurt van het historische aquarium duurde 5 jaar en kostte zo'n €50 miljoen. Het gebouw uit 1882 is volledig gerestaureerd en verduurzaamd met moderne techniek en zonnepanelen. Door schade van zout en ouderdom waren muren en constructies ernstig aangetast. In het vernieuwde aquarium zijn nu zo'n 250 diersoorten te zien. Het stokoude filtersysteem is ook deels gemoderniseerd. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 5 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter, die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voorheen kostte een werkvisum $2,000 tot $5,000. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het gaat om een schip dat regelmatig heen en weer vaart tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De inhoud van tientallen containers wordt onderzocht. Ook is er een onderzoek ingesteld naar 2 bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. En het vernieuwde aquarium van Artis in Amsterdam gaat zaterdag weer open na een grote renovatie. De opknapbeurt van het historische aquarium duurde 5 jaar en kostte zo'n €50 miljoen. Het gebouw uit 1882 is volledig gerestaureerd en verduurzaamd met moderne techniek en zonnepanelen. Door schade van zout en ouderdom waren muren en constructies ernstig aangetast. In het vernieuwde aquarium zijn nu zo'n 250 diersoorten te zien. Het stokoude filtersysteem is ook deels gemoderniseerd. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 6 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Nederlanders gooiden vorig jaar gemiddeld 25 kilo voedsel per persoon weg, blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum naar voedselverspilling. Hoewel het minder is dan in eerdere jaren, ligt het tempo van de daling nog niet hoog genoeg om de doelen te halen. Er wordt vooral veel brood, groente en fruit weggegooid. Het Voedingscentrum roept op tot het beter bewaren en bewuster omgaan met houdbaarheidsdata om de verspilling te verminderen. Die moet over 5 jaar 18 kilo per persoon per jaar zijn. De banengroei in Nederland kan tijdelijk stilvallen als de energieprijzen hoog blijven, stelt uitkeringsorganisatie UWV in een nieuwe prognose. Vooral in het vervoer, industrie en de uitzendbranche blijft groei uit en gaan er dan mogelijk bestaande banen verdwijnen. Volgens het UWV kan dat tot 2028 leiden tot tienduizenden minder extra banen. De uitkeringsorganisatie waarschuwt dat investeren in scholing belangrijk blijft. Zo kan met AI en de vergrijzing ook in de toekomst de arbeidsmarkt op peil blijven. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert en gaat op sommige plekken zelfs achteruit. Dat blijkt uit het Living Planet Report van het Wereld Natuurfonds, Soorten NL en Sovon. De biodiversiteit in beken en rivieren neemt volgens organisaties af door onder meer vervuiling, droogte en invasieve soorten. Ook klimaatverandering en stoffen als PFAS en stikstof spelen een grote rol in de achteruitgang. Experts waarschuwen dat er meer nodig is voor een structureel herstel. Hoofdaanklager Karin Kaam van het Internationaal Strafhof in Den Haag is officieel geschorst vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag. Het besluit gaat per direct in, meldt een toezichthoudend orgaan van het ICC. Kaan was al sinds vorig jaar met verlof vanwege een onderzoek naar de beschuldigingen. De lidstaten van het strafhof zullen zich binnenkort buigen over zijn mogelijke ontslag. De zaak draait om aantijgingen van wangedrag tegenover een medewerker van het hof. Maar Kaan ontkent. Het weer, af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: strakken, zet de tijd op 7 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Nederlanders gooiden vorig jaar gemiddeld 25 kilo voedsel per persoon weg, blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum naar voedselverspilling. Hoewel het minder is dan in eerdere jaren, ligt het tempo van de daling nog niet hoog genoeg om de doelen te halen. Er wordt vooral veel brood, groente en fruit weggegooid. Het Voedingscentrum roept op tot het beter bewaren en bewuster omgaan met houdbaarheidsdata om de verspilling te verminderen. Die moet over 5 jaar 18 kilo per persoon per jaar zijn. De banengroei in Nederland kan tijdelijk stilvallen als de energieprijzen hoog blijven, stelt de uitkeringsorganisatie UWV in een nieuwe prognose. Vooral in het vervoer, industrie en de uitzendbranche blijft groei uit en gaan er dan mogelijk bestaande banen verdwijnen. Volgens het UWV kan dat tot 2028 leiden tot tienduizenden minder extra banen. De uitkeringsorganisatie waarschuwt dat investeren in scholing belangrijk blijft. Zo kan met AI en de vergrijzing ook in de toekomst de arbeidsmarkt op peil blijven. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert en gaat op sommige plekken zelfs achteruit. Dat blijkt uit het Living Planet Report van het Wereld Natuurfonds, Soorten NL en Sauvon. De biodiversiteit in beken en rivieren neemt volgens organisaties af door onder meer vervuiling, droogte en invasieve soorten. Ook klimaatverandering en stoffen als PFAS en stikstof spelen een grote rol in achteruitgang. Experts waarschuwen dat er meer nodig is voor een structureel herstel. Hoofdaanklager Karin Kaam van het Internationaal Strafhof in Den Haag is officieel geschorst vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag. Het besluit gaat per direct in, meldt een toezichthoudend orgaan van het ICC. Kaan was al sinds vorig jaar met verlof vanwege een onderzoek naar de beschuldigingen. De lidstaten van het strafhof zullen zich binnenkort buigen over zijn mogelijke ontslag. De zaak draait om aantijgingen van wangedrag tegenover een medewerker van het hof. Maar Kaan ontkent. Het weer, af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Tim Broens.
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
6: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
7: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
8: Ah!
7: Of zo?
8: Ik snap hier niks van.
7: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: op tritonmarketing.nl.
1: Krummeltje, krummeltje, wist je het al?
2: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
3: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
0: Win jij de allerlaatste tickets?
3: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
2: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Dat is gewoon leuk.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl. En klik op het WhatsApp-logo.
6: Het is dinsdag 9 juni, een hele goede morgen. Je luistert naar Kim staat op. Ik ben bij je van 7 tot 8. Met lekkere muziek na een hopelijk hele goede nacht.
7: Jouw hits, jouw nieuws.
6: We beginnen de ochtend hier met Taylor Swift en Opalite.

Als een stel ware helden hebben ze hun concerten afgerond met een hele hoop succes. En zoveel blije mensen, Suzanne en Freek. En dit was Ken je dat gevoel? Je gunt die mensen toch gewoon het allerbeste. Ik in ieder geval wel. Lekker door met goede muziek. Dit is uit 2000, Toploader en Dancing in the Moonlight. Ze kregen daarna nog één bescheiden hitje en daar bleef het bij. Maar deze draai ik.

Een tijdje was hij bekend als de man van J-Lo. Mark Anthony. 1999, I Need to Know. Zometeen gaan we naar de hoofdpunten van het half uur nieuws en daarna hoe je 20 minuten hits op een rij. Met daarin onder andere Robert van Hemert en Donnie met Moet Dat Nou. Je hoort daarin ook voorbij komen Rudimental en Jazz Glynn Macklemore. En Rosé en Bruno Mars met Apetapete. Maar eerst Grover Washington en Bill Withers en Just the Two of Us.

0: lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
1: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: RTV Parkstad.
4: Dit is Ik de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Nederlanders gooiden vorig jaar gemiddeld 25 kilo voedsel per persoon weg. Hoewel het minder is dan in eerdere jaren, ligt het tempo van de daling nog niet hoog genoeg om de doelen te halen. Er wordt vooral veel brood, groente en fruit weggegooid. De banengroei in Nederland kan tijdelijk stilvallen als de energieprijzen hoog blijven, stelt uitkeringsorganisatie UWV in een nieuwe prognose. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert en gaat op sommige plekken zelfs achteruit. Dat blijkt uit het Living Planet Report van het Wereld Natuurfonds, Soorten NL en Sauvon. Hoofdaanklager Karin Kaam van het Internationaal Strafhof in Den Haag is officieel geschorst vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag. Het weer, af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

Zeros. Elise en Automatic. En daarmee is er een eind gekomen aan deze Kim staat op van dinsdag 9 juni. Ik ben er morgen weer met een nieuwe. Kim staat op. Ik laat je achter in de muzikale handen van DJ Jean. Love, come home. Hou je radio lekker aan, want het wordt gezellig hier op RTW Parkstad. Maar dat is het natuurlijk altijd. We hebben fijne jokes, we hebben fijne muziek, een hoop gezelligheid. Dus laat je radio lekker aanstaan. En mocht je op de hoogte willen blijven van het nieuws in onze fijne regio, dan denk dan even aan onze nieuwsbrief. Schrijf je in en dan ben je als eerste op de hoogte. Ik zeg heel graag tot morgen. Maak er een fijne dag van. En,

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel Zuid-Limburg.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio.

0: winkels en RTV Parkstad.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
2: Bij Poelman Parfums.
3: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.

0: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. In Nederland is het dagelijkse leven vorige maand gemiddeld 3,5% duurder geworden dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van definitieve cijfers. In april was de inflatie nog 2,8%. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de energie- en motorbrandstofprijzen sterk gestegen. Volgens het CBS gingen ook de prijzen van internationale vluchten flink omhoog. In mei waren vliegtickets 12,3% duurder dan in mei vorig jaar. Inflatie in Nederland ligt met 3,5% net iets boven het gemiddelde van 3,2% in de eurozone. In het Limburgse Kadier en Keer heeft bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers gisteravond tijdelijk brand gewoed. De politie heeft inmiddels een verdachte aangehouden. De brandweer schaalde een uur nadat de brand uitbrak op naar het zijn grote brand, omdat er volgens de veiligheidsregio Zuid-Limburg veel rook vrij kwam en er geventileerd moest worden. Het Centraal Orgaan Asielzoekers brengt sinds 2021 minderjarige vluchtelingen onder in ruimtes van een jeugdzorgorganisatie in Kadier en Keer. Nederlanders gooiden vorig jaar gemiddeld 25 kilo voedsel per persoon weg, blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum naar voedselverspilling. Hoewel het minder is dan in eerdere jaren, ligt het tempo van de daling nog niet hoog genoeg om de doelen te halen. Er wordt vooral veel brood, groente en fruit weggegooid. Het Voedingscentrum roept op tot het beter bewaren en bewuster omgaan met houdbaarheidsdata om de verspilling te verminderen. Die moet over 5 jaar 18 kilo per persoon per jaar zijn. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert en gaat op sommige plekken zelfs achteruit. Dat blijkt uit het Living Planet Report van het Wereld Natuurfonds, Soorten NL en Sauvon. De biodiversiteit in beken en rivieren neemt volgens organisaties af. Ook klimaatverandering en stoffen als PFAS en stikstof spelen een grote rol in achteruitgang. Het weer, af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel. Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Want het oog wil ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
7: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. brasserie-brakke.nl.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulsterdichthoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
7: Nog een paar weken. Bel je Matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. De terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Silvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.
9: Rini van Breugel. Met de dinsdageditie van Staying Live in de ochtend op dinsdag 9 juni 2026... maken wij weer 2 uurtjes muziek op de radio om jou voor te bereiden op de werkdag.

0: blijven Stevie V, The Adventures of Stevie V en Dirty Cash.
1: Genie van Brugge.
0: Oftewel Money Talks. Daarvoor hoorde je Stargazing van Miles Smith. En verderop in de show maken we gebruik van de diensten van Caro Emerald, Emma Heesters, AHA, Bruno Mars. We hebben ook nog een blokje 20 minuten hits op in rij. In uur nummer 2 hebben we de dubbele dinsdagtrek. Dus als jij een track hebt waar je graag... Nee, dat zeg ik verkeerd. Wil jij graag 2 liedjes horen van 1 artiest, een groep, producer, een titel of een thema? Laat het mij dan even weten. Via de app van RTV Parkstad, die vind je online op rtvparkstad.nl. En dan kun je zomaar een berichtje sturen naar 2 van onze widescreens hier in de radiostudio, Studio 2 in dit geval. Laat het mij even weten. En dan ga ik 2 tracks voor je draaien zometeen in het volgende uur. Voor dit uur heb ik klaarstaan wat ik net al vertelde, maar ook deze. Eve, Who's That Girl?

Alles wordt beter, zong Emma Heesters 2 jaar geleden toen ze terugkwam van een ziekteperiode. Ze had een vorm van kanker, ik weet even niet meer welke. Dat moet je me maar te goed houden. Maar ze was genezen verklaard, in ieder geval het ging een stuk beter met haar. En daarom maakte ze het liedje Alles wordt beter. Dat deed ze heel erg goed. Onderweg zometeen bij RTV Park staat Bruno Mars met A Grenade. Maar eerst nog een remix versie van Aha, dit is The Sun Always Shines on TV.

0: de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij.
1: RTV Parkstad.
2: De 20 minuten hits op een rij. Zometeen even afkondigen Bruno Mars en Grenade. 20 minuten wordt trouwens 16 minuten hits op een rij. Het zit een beetje krap in de tijd. Ik heb daar patent op de laatste tijd, merk ik. Gisteren was het ook al zo. Nu weer You Got to Love, A Good Heart, So Easy, Irreplaceable. Dat zijn de tracks die zometeen hoort na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: Hey mam, Mondelwerder heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
6: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
5: Mama, wanneer gaan wij naar Mondelwerder?
7: Kom binnen!
8: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
7: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
8: Rockmart in Kerkrade, zei je?
7: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
9: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
10: Ja, ik had een bulkeneet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
9: Nee, je hebt niet goed gekeken.
10: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al geliek gemak. Dus wat zeurt ze nu?
9: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
10: Ah. Dan kun ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schade net koenen regelt alles.
11: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Minly Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. Landgraaf.
9: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
0: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
12: Bij het jubileumfeest van voetbalvereniging Olympia in Landgraaf heeft John Rechterschot een koninklijke onderscheiding ontvangen voor zijn jaarlijke inzet voor de samenleving. De onderscheiding werd afgelopen zaterdag uitgereikt door burgemeester Richard de Boer. Rechterschot werkt al bijna 50 jaar als hovenier bij de gemeente en haar voorgangers. Daarnaast is hij al bijna 30 jaar actief als scheidsrechter voor de KNVB. In die periode leidde hij honderden voetbalwedstrijden in Limburg en Noord-Brabant. Ook zet hij zich in voor de begeleiding en opleiding van jonge scheidsrechters. Met de onderscheiding spreekt de koning waardering uit voor zijn langdurige maatschappelijke en sportieve inzet. Met een opvallende wedstrijd wil de gemeente Voerendaal inwoners stimuleren om beter voorbereid te zijn op noodsituaties. Inwoners worden uitgenodigd om een foto van een noodpakket te delen en maken daarmee kans op een prijs. De actie sluit aan bij de landelijke campagne Denk Vooruit, die aandacht vraagt voor voorbereiding op bijvoorbeeld langdurige stroomuitval, extreem weer of uitval van drinkwater en communicatie. Volgens de overheid is het verstandig om voldoende spullen in huis te hebben om minstens 72 uur zelfstandig door te komen. Denk daarbij aan drinkwater, houdbaar voedsel, een zaklamp, radio, EHBO-spullen en powerbanks. Met de actie hoopt de gemeente inwoners bewust te maken van het belang van zelfredzaamheid in noodsituaties. Bij Nandia heeft gisteren promotie naar de vierde klasse afgedwongen door met 0-2 te winnen van Wonder Forest. Grote man aan de zijde van Wijnandia was Wilco Broens, die beide doelpunten voor zijn rekening nam. Al vroeg in de wedstrijd zette hij zijn ploeg op een voorsprong. Na rust probeerde Wonder Forest de achterstand goed te maken, maar het team kwam nauwelijks tot kansen. Toen Jurk Cox zijn tweede gele kaart kreeg, kreeg Wijnandia meer ruimte om te voetballen. In blessuretijd besliste Broens de wedstrijd met zijn tweede treffer van de middag. Na het laatste fluitsignaal barstte het feest los bij Wijnandia, dat dankzij deze overwinning de stap naar de vierde klasse heeft gezet. Een 90-jarige vrouw uit Aken heeft pas maanden later ontdekt dat ze miljonair was geworden. De Duitse bleek al langere tijd in het bezit van een winnend lot uit de Duitse staatsloterij, maar had haar lot nooit gecontroleerd. Pas na een herinnering keek ze de trekking na en ontdekte ze dat ze ruim €1 miljoen had gewonnen. Volgens de Duitse omroep WDR werd de prijs nog net op tijd opgeëist voordat de termijn zou aflopen. Dan nog het weer in Parkstad. Vandaag wordt het frisser met maxima rond 19 graden. Vooral in de middag trekken enkele buien over de regio, mogelijk met een klap onweer.
0: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
4: Win jij de allerlaatste tickets?
3: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: op tritonmarketing.nl.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
4: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Café Drakken zet de tijd op 9 uur.
7: RTV Parkstad.
8: Jouw hits.
7: Jouw nieuws.
9: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. De effecten van sommige kabinetsplannen zijn voor mensen met een beperking en chronisch zieken extra nadelig, dat meldt het Nibud. Volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting gaat het hierbij vooral over een verhoging van het verplichte eigen risico en een verlaging van de inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikte. Ook wordt de huishoudelijke hulp afgeschaft. Volgens het Nibud kan dat wel tot €300 per maand schelen. Belangenorganisaties zeggen dat het onderzoek van het Nibud laat zien dat mensen met een beperking er keihard op achteruit gaan. In Nederland is het dagelijkse leven vorige maand gemiddeld 3,5% duurder geworden dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van definitieve cijfers. In april was de inflatie nog 2,8%. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de energie- en motorbrandstofprijzen sterk gestegen. Volgens het CBS gingen ook de prijzen van internationale vluchten flink omhoog. In mei waren vliegtickets 12,3% duurder dan in mei vorig jaar. De inflatie in Nederland ligt met 3,5% net iets boven het gemiddelde van 3,2% in de eurozone. In het Limburgse Kadir en Keer heeft bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers gisteravond tijdelijk brand gewoed. De politie heeft inmiddels een verdachte aangehouden. De brandweer schaalde een uur nadat de brand uitbrak op naar het zijn grote brand, omdat er volgens de veiligheidsregio Zuid-Limburg veel rook vrij kwam en er geventileerd moest worden. Het Centraal Orgaan Asielzoekers brengt sinds 2021 minderjarige vluchtelingen onder in ruimtes van een jeugdzorgorganisatie in Kadir en Keer. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert en gaat op sommige plekken zelfs achteruit. Dat blijkt uit het Living Planet Report van het Wereld Natuurfonds, Soorten NL en Sauvon. De biodiversiteit in beken en rivieren neemt volgens organisaties af. Ook klimaatverandering en stoffen als PFAS en stikstof spelen een grote rol in de achteruitgang. Het weer, af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.

0: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.
2: Rini van Breugel. Met uur nummer 2 van Staying Alive in de ochtend op dinsdag 9 juni 2026. Zometeen de dubbele dinsdagtrek met dank aan Marley. Maar

0: Another featuring 54 Ultra, hoorde je met Talk To You.
1: Rini van Breugel.
0: En Running In The Family van Level 42 zat daarvoor. Goedenochtend, welkom bij RTV Park zat Staying Alive, uur nummer 2. Ook dit tweede uur staat volop in de teken van heel veel goede muziek. We hebben zometeen de dubbele dinsdagtrek van Marley. Daar ga je dadelijk alles over horen. Verder heb ik ook nog, even kijken, Colin Abrams, Douwe Bob, samen met Mo, Sabrina Carpenter, 20 minuten hits op één rij. En Kelly Clarkson met My Life Would Suck Without You. En die hoor je nu.

zou het met haar zijn trouwens? Ik weet dat ze een of andere reality show doet in Amerika. Zo'n talkshow moet ik dan zeggen. Uit 2009 was dit in ieder geval Kelly Clarkson met My Life Would Suck Without You. Molly schrijft, ik moet opgenomen worden in het ziekenhuis en daar heb ik niet zoveel zin in. Daar zie ik best tegenop. Laten we maar hopen dat het goed gaat. Heb je daar een dubbele dinsdagtrack voor? Ja, die heb ik. We beginnen met So Sick van Neo en we eindigen met Milo en Miami Sound Machine en Dr.

goed opgelet, Eddie. Eddie zegt, het is geen dubbele dinsdagtrek, maar een triple dinsdagtrek. Hij heeft gelijk. Want we draaiden eerst So Sick van Neo in een dancehall remix. En dan ook nog Milo en de Miami Sound Machine. Dat waren eigenlijk twee tracks door elkaar. Want je hoorde namelijk Dr. Pressure en Dr. Beat door elkaar. Of Pressure en Dr. Beat door elkaar. Dus het was eigenlijk een dubbele, triple dinsdagtrek. Weet je het nog? Snap je het nog een beetje? Ik ook niet meer. Maar had wel gelijk. We draaiden het voor Marley. Die moest naar het ziekenhuis of naar de dokter in ieder geval. En in het kader daarvan hadden we als thema ziek zijn en de dokter. En dat kun je dan toch weer een vrolijke switch meegeven door So Sick te draaien. En Dr. Pressure. RTV Park staat Staying Alive in de ochtend. Terug naar de jaren 80 met hele lekkere disco muziek van Culver Abrams.

0: feest op een rij. Non-stop en breugelvrij.
1: RTV Parkstad.
2: Even kijken, wel nog afkondigen natuurlijk. Taste hoorde je van Sabrina Carpenter. Nog even blijven van Douwe Bob en Mo. En uit de 80's hoorde je track van Colonel Abrahams. In de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en
0: van breugelvrij
2: hoor je zometeen Adventure of a Lifetime. Never Can Say Goodbye. Maak me nou niet gek. SOS Rescue Me. Oh shit, weer krap. En als ik moet echt anders gaan plannen. Het is de hele week al raak hoor. Rain Dance van... die hoor je misschien als laatste. Laten we kijken hoe we uitkomen qua tijd. Je hoort het in ieder geval zometeen na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien... dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl... of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten... kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel bij Pavel Parket.
3: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
7: De arbeidsmarkt in Parkstad staat voor een dubbele uitdaging. Terwijl duizenden werknemers de komende jaren met pensioen gaan... verwacht het UWV tegelijkertijd dat het aantal banen in Limburg afneemt. Vooral sectoren die in Parkstad sterk vertegenwoordigd zijn... zoals de industrie, detailhandel en delen van de financiële dienstverlening... krijgen het moeilijker. Tegelijkertijd blijft de vraag naar personeel in onder meer de zorg, techniek, ICT en bouw groot. De vergrijzing speelt daarbij een belangrijke rol. Veel werknemers naderen de pensioenleeftijd... terwijl er onvoldoende jonge krachten beschikbaar zijn om hen te vervangen. Werkgevers zetten daarom steeds vaker in op omscholing en interne opleidingen. Volgens het UWV moeten werknemers zich blijven ontwikkelen... om kansen op de veranderende arbeidsmarkt te behouden. Volt doet volgend jaar voor het eerst mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten in Limburg. De partij heeft Ramona Korvers gekozen als lijsttrekker voor de campagne richting maart 2027. Volt wil zich in Limburg onderscheiden met thema's als grensoverschrijdend werken, betaalbaar wonen, duurzaamheid en betere verbindingen met België en Duitsland. Volgens de partij ligt Limburg niet aan de rand van Nederland, maar juist in het hart van Europa. Politieke tegenstanders plaatsen daar wel kanttekeningen bij. Ze vinden dat Volt te sterk inzet op Europese samenwerking, terwijl veel Limburgers zich vooral zorgen maken over onderwerpen als zorg, woningbouw en koopkracht. Volt heeft nog geen zetels in de Provinciale Staten en moet zich op provinciaal niveau nog bewijzen. Roda JC heeft zich versterkt met Xander van den Berg. De 21-jarige verdediger komt over van Quick Boys, de regerend kampioen van de tweede divisie. De Katwijkse amateurclub beleefde afgelopen seizoen een historisch jaar door de titel te veroveren op het hoogste amateurniveau van Nederland. Quick Boys trok bovendien regelmatig duizenden toeschouwers en geldt als een van de grootste en meest ambitieuze amateurclubs van het land. Van den Berg was daar een vaste waarde als linksback en werd door de supporters zelfs uitgeroepen tot speler van het jaar. De voormalig jeugdspeler van Ajax tekent in Kerkrade voor 2 seizoenen... met een optie voor een 3e jaar. Roda JC ziet in hem een talentvolle versterking... voor de jacht op promotie naar de Eredivisie. Dan nog het weer. Het blijft voorlopig aan de frisse kant in Parkstad. Vandaag en morgen trekken enkele regen- en onweersbuien over de regio. Tussen de buien door zijn er geregeld zonnige perioden... maar warmer dan 18 à 19 graden wordt het niet. Daarbij staat een matige tot vrij stevige wind uit het zuidwesten.
3: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: Rihanna, SOS Rescue Me, hoorde je als een na laatste in de...
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Even kijken, moet ik kunnen halen. Daarvoor zat Maak Me Nou Niet Gek van Lil Kleine, Samuel Welte. Never Can Say Goodbye, Common Arts and Adventure of a Lifetime van Coldplay. Hoorde je ook nog. Hey, zometeen de show van Arno op de radio. En ik laat je achter met de eigenlijk vijfde track uit de 20 minuten hits op een rij van Dave en Thames. Dit is Rain Dance. Tot morgen. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me ask.

0: 5'9", brown eyes.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel
3: Pot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
7: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport. Sport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
8: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dal Veulsterdich Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
9: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
10: Een lekkere geur is essentieel.
11: Maar wat is jouw favoriete geur?
10: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
11: tot Michael Kors.
10: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf. Of voor iemand anders. Als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
9: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
12: En papa durft er niet in.
9: Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondoverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Mondoverde. Wanneer kom jij naar Mondoverde?
10: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
11: Bij Poelman Parfums.
13: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
14: RTV Parkstad.
15: Jouw hits.
14: Jouw nieuws.
16: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Hoewel het na de gevechten tussen Israël en Iran de afgelopen nacht rustig was, zijn er berichten over een Amerikaans Apache-gevechtshelikopter die bij de straat van Hormuz is neergestort. Dat meldt de New York Times. Onduidelijk is nog of het toestel bewust was neergeschoten of dat het om een defect van de helikopter ging. De Amerikaanse regering heeft nog niet gereageerd op het neerstorten van de Apache-gevechtshelikopter bij de straat van Hormuz. Bij Russische aanvallen in de Oekraïnse regio Kharkov zijn 4 mensen om het leven gekomen en 10 anderen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van het gebied op Telegram. Er zouden meerdere appartementencomplexen en zeker 18 auto's zijn beschadigd. De aanvallen vonden plaats terwijl president Zelensky vanuit Londen terugkeerde naar de hoofdstad Kiev. Hij was in de Britse hoofdstad voor overleg over de onderhandelingen met Rusland, met de Franse president Macron, de Duitse bondskanselier Merz en de Britse premier Starmer. De effecten van sommige kabinetsplannen zijn voor mensen met een beperking en chronisch zieken extra nadelig, dat meldt het Nibud. Volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting gaat het hierbij vooral over een verhoging van het verplichte eigen risico en een verlaging van de inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikte. Ook wordt de huishoudelijke hulp afgeschaft. Volgens het Nibud kan dat wel tot €300 per maand schelen. Belangenorganisaties zeggen dat het onderzoek van het Nibud laat zien dat mensen met een beperking er keihard op achteruit gaan. In april hebben Nederlandse consumenten opnieuw meer uitgegeven. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat er 1% meer is uitgegeven dan vorig jaar april. Er werden vooral meer duurzame goederen gekocht, zoals auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning. Er werd wel minder uitgegeven in de horeca, het vervoer en communicatie. De consumptie door huishoudens heeft onder meer te maken met de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen. Die waren in mei minder ongunstig dan in april, aldus het CBS. Het weer, af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
15: Kom binnen.
17: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
15: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
17: Rockmart in Kerkrade, zei je?
15: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
18: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
19: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
20: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
21: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
20: Nee, je hebt niet goed gekeken.
21: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
20: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
21: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
18: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
19: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
22: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
23: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
24: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
22: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.

Dinsdagmorgen, 9 juni 2026. Eventjes over de klok van 10 uur. Nou, om precies te zijn 14 minuten over 10. Harry Styles en American Girls. En daarvoor hadden we Joe Jackson in de a cappella versie van Is She Really Going Out With Him? Ja, waarschijnlijk wel. Houd het goed in de gaten. Tot 12 uur ben ik bij je met ongelofelijke lekkerheids zoals deze. De jeugd van tegenwoordig en...

Een lekker zomerse muziek van Shaggy en I Need Your Love. En daar waren we de jeugd van tegenwoordig. Een sterrenstof. Volgens mij gaan ze dit jaar ook weer komen naar Park City Live. Ja, volgens mij wel, ja. Hey, hou het even goed in de gaten. Tot 12 uur ben ik bij je. En je kan zelf meewerken aan het programma. Stuur me eventjes een WhatsAppje via rtvparkstad.nl. Arno.

tegenwoordig, daar ging het dan over. Hey, toen ik deze plaat voor de eerste keer hoorde, ergens in de jaren 80, dacht ik, het is de nieuwe van Bob Marley en de Wailers. Helaas, het was Black Slade. En hey, zij hebben daar een fantastische hit van gemaakt.

0: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vieira, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
3: De arbeidsmarkt in Parkstad staat voor een dubbele uitdaging. Terwijl duizenden werknemers de komende jaren met pensioen gaan, verwacht het UWV tegelijkertijd dat het aantal banen in Limburg afneemt. Vooral sectoren die in Parkstad sterk vertegenwoordigd zijn, zoals de industrie, detailhandel en delen van de financiële dienstverlening, krijgen het moeilijker. Tegelijkertijd blijft de vraag naar personeel in onder meer de zorg, techniek, ICT en bouw groot. De vergrijzing speelt daarbij een belangrijke rol. Veel werknemers naderen de pensioenleeftijd, terwijl er onvoldoende jonge krachten beschikbaar zijn om hen te vervangen. Werkgevers zetten daarom steeds vaker in op omscholing en interne opleidingen. Volgens het UWV moeten werknemers zich blijven ontwikkelen om kansen op de veranderende arbeidsmarkt te behouden. Volt doet volgend jaar voor het eerst mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten in Limburg. De partij heeft Ramona Korvers gekozen als lijsttrekker voor de campagne richting maart 2027. Volt wil zich in Limburg onderscheiden met thema's als grensoverschrijdend werken, betaalbaar wonen, duurzaamheid en betere verbindingen met België en Duitsland. Volgens de partij ligt Limburg niet aan de rand van Nederland, maar juist in het hart van Europa. Politieke tegenstanders plaatsen daar wel kanttekeningen bij. Ze vinden dat Volt te sterk inzet op Europese samenwerking, terwijl veel Limburgers zich vooral zorgen maken over onderwerpen als zorg, woningbouw en koopkracht. Volt heeft nog geen zetels in de Provinciale Staten en moet zich op provinciaal niveau nog bewijzen. Roda JC heeft zich versterkt met Xander van den Berg. De 21-jarige verdediger komt over van Quick Boys, de regerend kampioen van de tweede divisie. De Katwijkse amateurclub beleefde afgelopen seizoen een historisch jaar door de titel te veroveren op het hoogste amateurniveau van Nederland. Quick Boys trok bovendien regelmatig duizenden toeschouwers en geldt als een van de grootste en meest ambitieuze amateurclubs van het land. Van den Berg was daar een vaste waarde als linksback en werd door de supporters zelfs uitgeroepen tot speler van het jaar. De voormalig jeugdspeler van Ajax tekent in Kerkrade voor 2 seizoenen met een optie voor een 3e jaar. Roda JC ziet in hem een talentvolle versterking voor de jacht op promotie naar de Eredivisie. Dan nog het weer. Het blijft voorlopig aan de frisse kant in Parkstad. Vandaag en morgen trekken enkele regen- en onweersbuien over de regio. Tussen de buien door zijn er geregeld zonnige perioden, maar warmer dan 18 à 19 graden wordt het niet. Daarbij staat een matige tot vrij stevige wind uit het zuidwesten.
2: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

Nou, wat heeft zij toch nog steeds een hele mooie stem. Ik heb het over Alicia Keys samen met Jay-Z. En het heet allemaal Empire State of Mind. En daar hadden we Michael Jackson samen met Paul McCartney en The Girl Is Mine. Daarachteraan, daarvoor zat Lost Frequency. En Where Are You Know? David Guetta en Teddy Swims hadden we ook nog in Gone, Gone, Gone. Hey, je kan meewerken aan het programma. Het gaat heel erg makkelijk. Ga eventjes naar rtvparkstad.nl. Klik eventjes rechts onderin op het logootje, het groene logootje van WhatsApp. En laat me maar even weten welke plaat jij zo meteen wil horen. Ben benieuwd. Laat me verrassen. Ik heb de lijnen opengezet, dus je mag gewoon een WhatsAppje sturen met jouw favoriet plaatje erbij. Nu lekker terug in de tijd met deze Spandau Ballads en True.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt. Ja.

0: 11 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. De onderwijsinspectie is er bij lange na niet in geslaagd om alle schoolbesturen te onderzoeken. Dat blijkt uit een inventarisatie van Onderwijsblad, het maandelijkse vakblad van de Algemene Onderwijsbond AOB. De onderwijsinspectie heeft dat erkend, maar stelt dat er met schoolbesturen jaarlijks gesprekken zijn en onderzoeken worden gehouden op schoolniveau. Door bewuste keuzes ligt de focus de laatste jaren meer op direct toezicht op scholen en klassen en op risicogebieden, aldus de onderwijsinspectie. Tijdens de derde finale wedstrijd van de Amerikaanse nationale basketbalcompetitie in New York is president Trump door het publiek uitgejouwd toen hij salueerde tijdens het Amerikaanse volkslied. Tijdens het afspelen van het Amerikaanse volkslied verscheen Trump op grote schermen in het stadion, waarop volgens media een luid boegeroep klonk. Fans waren al ontevreden omdat ze extra lang moesten wachten om binnen te komen vanwege de strenge veiligheidscontroles door de aanwezigheid van Trump. Hoewel het na de gevechten tussen Israël en Iran de afgelopen nacht rustig was, zijn er berichten over een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter die bij de straat van Hormuz is neergestort. Dat meldt de New York Times. Onduidelijk is nog of het toestel bewust was neergeschoten of dat het om een defect van de helikopter ging. De Amerikaanse regering heeft nog niet gereageerd op het neerstorten van een Apache-gevechtshelikopter bij de straat van Hormuz. Bij Russische aanvallen in de Oekraïnse regio Kharkov zijn 4 mensen om het leven gekomen en 10 anderen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van het gebied op Telegram. Er zouden meerdere appartementencomplexen en zeker 18 auto's zijn beschadigd. De aanvallen vonden plaats terwijl president Zelensky vanuit Londen terugkeerde naar de hoofdstad Kiev. Hij was in de Britse hoofdstad voor overleg over de onderhandelingen met Rusland, met de Franse president Macron, de Duitse bondskanselier Merz en de Britse premier Starmer. Het weer, af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
2: Waar ben jij naartoe geweest?
3: Naar Mondo Verde.
2: Met de nieuwe Havana's Tornado?
3: Ja, dat is een vrije val.
2: Te gek!
3: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
2: Wow!
3: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
2: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Windy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Windy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
6: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
0: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.

toch al een hele tijd niks meer van deze dame gehoord. Eigenlijk de enige rockcheck van Nederland, oftewel Anouk. En het deed allemaal los en daar was dat somber met 12 to 12. Deze man is eigenlijk een van de leadzangers van The Temptations. Ik heb het over Dennis Edwards. En zij zong een duet met Michael Jackson, Sida Garrett. Nu samen met Dennis Edwards en die hele lekkere uit de jaren 80. Don't look any further.

Meant to be, zo heet hij dan. En houd even goed in de gaten, tot 12 uur ben ik bij je. En zometeen heb ik voor jou de nummer 1 van de Nederlandse top 40. Ja, die gaat zo meteen voorbij komen, maar eerst even deze. Coolio has in 40 T's. Helaas, hij is ook niet meer onder ons, maar wel leuke muziek achtergelaten. See you when I get there.

0: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06-46-00-5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Want het oog wil ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
6: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
5: Nog een paar weken. Bel je Matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. De terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal, a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
7: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
8: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
9: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
8: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
10: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
11: Kom binnen!
2: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmarkt in Kerkrade, zei je?
0: EchoCKMAFT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
3: De arbeidsmarkt in Parkstad staat voor een dubbele uitdaging. Terwijl duizenden werknemers de komende jaren met pensioen gaan, verwacht het UWV tegelijkertijd dat het aantal banen in Limburg afneemt. Vooral sectoren die in Parkstad sterk vertegenwoordigd zijn, zoals de industrie, detailhandel en delen van de financiële dienstverlening, krijgen het moeilijker. Tegelijkertijd blijft de vraag naar personeel in onder meer de zorg, techniek, ICT en bouw groot. De vergrijzing speelt daarbij een belangrijke rol. Veel werknemers naderen de pensioenleeftijd, terwijl er onvoldoende jonge krachten beschikbaar zijn om hen te vervangen. Werkgevers zetten daarom steeds vaker in op omscholing en interne opleidingen. Volgens het UWV moeten werknemers zich blijven ontwikkelen om kansen op de veranderende arbeidsmarkt te behouden. Volt doet volgend jaar voor het eerst mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten in Limburg. De partij heeft Ramona Korvers gekozen als lijsttrekker voor de campagne richting maart 2027. Volt wil zich in Limburg onderscheiden met thema's als grensoverschrijdend werken, betaalbaar wonen, duurzaamheid en betere verbindingen met België en Duitsland. Volgens de partij ligt Limburg niet aan de rand van Nederland, maar juist in het hart van Europa. Politieke tegenstanders plaatsen daar wel kanttekeningen bij. Ze vinden dat Volt te sterk inzet op Europese samenwerking, terwijl veel Limburgers zich vooral zorgen maken over onderwerpen als zorg, woningbouw en koopkracht. Volt heeft nog geen zetels in de Provinciale Staten en moet zich op provinciaal niveau nog bewijzen. Roda JC heeft zich versterkt met Xander van den Berg. De 21-jarige verdediger komt over van Quick Boys, de regerend kampioen van de tweede divisie. De Katwijkse amateurclub beleefde afgelopen seizoen een historisch jaar door de titel te veroveren op het hoogste amateurniveau van Nederland. Quick Boys trok bovendien regelmatig duizenden toeschouwers en geldt als een van de grootste en meest ambitieuze amateurclubs van het land. Van den Berg was daar een vaste waarde als linksback en werd door de supporters zelfs uitgeroepen tot speler van het jaar. De voormalig jeugdspeler van Ajax tekent in Kerkrade voor 2 seizoenen met een optie voor een 3e jaar. Roda JC ziet in hem een talentvolle versterking voor de jacht op promotie naar de Eredivisie. Dan nog het weer. Het blijft voorlopig aan de frisse kant in Parkstad. Vandaag en morgen trekken enkele regen- en onweersbuien over de regio. Tussen de buien door zijn er geregeld zonnige perioden, maar warmer dan 18 à 19 graden wordt het niet. Daarbij staat een matige tot vrij stevige wind uit het zuidwesten.
2: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

De nummer 1 van de Nederlandse top 40, oftewel Justin De Wild en Cheerio. Eigenlijk het feestnummer op dit moment. Maakt niet uit welk feestje je bent. Dit komt wel zeker minimaal 2-3 keer voorbij. Daar waren we de dames van Destiny's Child. En dat heet allemaal Bootylicious. Hey, tot 12 uur ben ik bij je. En dan mag je zo meteen je boterhammetjes erbij gaan pakken. Want dan is het de hoogste tijd voor de lunch. Maar eerst even deze uit de jaren 80. Gary Rafferty. En hij had een instrumentaal nummertje, Baker Street.

Het origineel stamt nog steeds af uit het jaar van 1979. Ik heb het over Cool in the Gang. Dit keer deze samen met Atomic Kitten. En het heet allemaal Ladies Night. Zometeen komt hij eraan. Het enige lunchprogramma van RTV Parkstad. Oftewel broodje mouw. Met niet meer minder dan Maurice Kamelot. Ik zie hem al zitten in Studio 1. Even zwaaien. Zometeen veel plezier met hem. Hoi!

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulste Dichtoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
7: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
6: Nee, je hebt niet goed gekeken.
7: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
6: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
7: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
5: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
8: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
6: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
9: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
10: Win jij de allerlaatste tickets?
9: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Demi Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
8: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
11: Café Drakke zet de tijd op 12

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De hoofdverdachte in het Marengo-proces, Ridouan Taghi, heeft 2 nieuwe advocaten. Dat meldt het gerechtshof in Amsterdam. Het gaat om Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Kort geleden werd bekend dat dit tweetal bereid is Taghi bij te staan. Ruim een jaar geleden werd zijn laatste raadsman, Vitosje Kroele, aangehouden en sindsdien zit Taghi zonder advocaten. Ondanks het verbod op het gebruik van lachgas en de daling van het aantal gebruikers neemt het aantal vergiftigingen juist toe. Volgens Eén Vandaag blijkt dat uit cijfers van het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum. Een aantal jaar geleden werd lachgas snel populair, vooral onder jongeren. Sinds 2023 is lachgas verboden als genotsmiddel, maar het zou nog steeds makkelijk te koop zijn. Het landelijk gebruik van lachgas is afgenomen door het verbod, maar er is nog steeds een groep probleemgebruikers, aldus het centrum. Het Franse Openbaar Ministerie heeft besloten dat de Franse zanger Patrick Bruel 24 uur langer in hechtenis blijft. Bruel werd gisteren aangehouden wegens beschuldigingen van seksueel geweld. Sindsdien wordt hij gehoord door de politie in Parijs en blijft hij in ieder geval tot morgenochtend vastzitten. De 67-jarige zanger heeft tot dusver de aantijgingen ontkend, maar heeft gezegd dat hij aan het onderzoek zal meewerken. 13 mogelijke slachtoffers hebben zich bij de politie gemeld. De onderwijsinspectie is er bij lange na niet in geslaagd om alle schoolbesturen te onderzoeken. Dat blijkt uit een inventarisatie van het maandelijkse vakblad van de Algemene Onderwijsbond, AOB. De onderwijsinspectie heeft dat erkend, maar stelt dat er met de schoolbesturen jaarlijkse gesprekken zijn en onderzoeken worden gehouden op schoolniveau. Door bewuste keuzes ligt de focus de laatste jaren meer op direct toezicht op scholen en klassen en op risicogebieden, aldus de onderwijsinspectie. Het weer. Eerst wat zon, maar al snel nemen buien de overhand. Hier en daar gaan die gepaard met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot. Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Ah! Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: tritonmarketing.nl.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

wil zeggen, het is de nieuwe muziek van... moet ik even kijken, Topic? Ja, natuurlijk. Samen met Becky G. Ja, dan heb je ook wat. Mondvol natuurlijk. 10 over 12. Wees welkom overigens bij de lunchshow Broodje Mouw. Ik zit alleen net te bedenken... ik ken het toch ergens van? Was het niet Papi Chulo? Nee, dat heette dat ook weer... ja, ik weet alweer waar ik het van ken. Was dat niet even kijken...

0: Zullen we deze versie gewoon het volgende uur even gaan draaien? Nou, dat lijkt mij een heel strak plan. Als je nou denkt bij jezelf ja of nee, geef het even door via de Parkstad.
1: WhatsApp,
0: inderdaad. Laat het eventjes weten en drop even jouw antwoord in onze WhatsApp-box. Ja of nee? Deze versie van Gary Lowe, even lekker de zomer in de bol. Ik vind het wel een strak plan eigenlijk voor deze dinsdag. Het is 9 juni.

Ja, een kleine twee weken nog staat hij op Pinkpop. Deze Tennis Williams zal hij deze ongetwijfeld doen. Wat een lekker liedje is het, heerlijk zeg. Mr. Know-it-all, Tennis Williams op Echte V Park zat. En in Portugal, The Man, Feel It Still. En Santana en Rob Thomas straks de 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzelvrij. Dit is absoluut een van de zomerliedjes van dit jaar. Sam Fender en Olivia Dean, Rain Me In.

0: Even de zomergrammers van dit jaar. Een banger, een summer banger. Hè? Heerlijk. Rain Me In. Sam Fender en Olivia Dean op RTV Parkzat. Na een minuutje of vier krijg je nog de tijd om je favoriete plaat even door te geven. Laat het eventjes weten via de Parkzat. Wat je wil horen via de Parkzat WhatsApp. Download WhatsApp als je het nog niet hebt. Lijkt me heel erg sterk op onze website. rtvparkzat.nl. Als je dan toch op daar bent, abonneer je gelijk even op de nieuwsbrief. Blijf je altijd op de hoogte van al het nieuws in en rondom Parkzat. De 20 minuten hits op rij, non-stoppend breuzelvrij. Hoor je zo meteen.
1: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
3: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen. Superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
4: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
5: De arbeidsmarkt in Parkstad staat voor een dubbele uitdaging. Terwijl duizenden werknemers de komende jaren met pensioen gaan, verwacht het UWV tegelijkertijd dat het aantal banen in Limburg afneemt. Vooral sectoren die in Parkstad sterk vertegenwoordigd zijn, zoals de industrie, detailhandel en delen van de financiële dienstverlening, krijgen het moeilijker. Tegelijkertijd blijft de vraag naar personeel in onder meer de zorg, techniek, ICT en bouw groot. De vergrijzing speelt daarbij een belangrijke rol. Veel werknemers naderen de pensioenleeftijd, terwijl er onvoldoende jonge krachten beschikbaar zijn om hen te vervangen. Werkgevers zetten daarom steeds vaker in op omscholing en interne opleidingen. Volgens het UWV moeten werknemers zich blijven ontwikkelen om kansen op de veranderende arbeidsmarkt te behouden. Volt doet volgend jaar voor het eerst mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten in Limburg. De partij heeft Ramona Korvers gekozen als lijsttrekker voor de campagne richting maart 2027. Volt wil zich in Limburg onderscheiden met thema's als grensoverschrijdend werken, betaalbaar wonen, duurzaamheid en betere verbindingen met België en Duitsland. Volgens de partij ligt Limburg niet aan de rand van Nederland, maar juist in het hart van Europa. Politieke tegenstanders plaatsen daar wel kanttekeningen bij. Ze vinden dat Volt te sterk inzet op Europese samenwerking, terwijl veel Limburgers zich vooral zorgen maken over onderwerpen als zorg, woningbouw en koopkracht. Volt heeft nog geen zetels in de Provinciale Staten en moet zich op provinciaal niveau nog bewijzen. Roda JC heeft zich versterkt met Xander van den Berg. De 21-jarige verdediger komt over van Quick Boys, de regerend kampioen van de tweede divisie. De Katwijkse amateurclub beleefde afgelopen seizoen een historisch jaar door de titel te veroveren op het hoogste amateurniveau van Nederland. Quick Boys trok bovendien regelmatig duizenden toeschouwers en geldt als een van de grootste en meest ambitieuze amateurclubs van het land. Van den Berg was daar een vaste waarde als linksback en werd door de supporters zelfs uitgeroepen tot speler van het jaar. De voormalig jeugdspeler van Ajax tekent in Kerkrade voor 2 seizoenen met een optie voor een 3e jaar. Roda JC ziet in hem een talentvolle versterking voor de jacht op promotie naar de Eredivisie. Dan nog het weer. Het blijft voorlopig aan de frisse kant in Parkstad. Vandaag en morgen trekken enkele regen- en onweersbuien over de regio. Tussen de buien door zijn er geregeld zonnige perioden, maar warmer dan 18 à 19 graden wordt het niet. Daarbij staat een matige tot vrij stevige wind uit het zuidwesten.
4: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
6: RTV Parkstad.
4: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
6: RTV Parkstad.
4: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: minuten hits op rij. Non-stop en breuzevrij met deze nieuwe van Samber. Wat een heerlijk liedje is het. Homewrecker. Op RTV Park staat zo goed als 10 voor 1. Als je je plaat nou niet gehoord hebt, wat je wel hebt doorgegeven. Dat zou zomaar kunnen, hè? Want we kunnen niet alles gaan draaien. Laat het heel eventjes weten. Dan ga ik het wellicht straks voor je draaien. In het volgende uur, dat wilde ik zeggen. Want straks, rond 1:30, is er uiteraard weer een nieuwe aflevering van die 20 minuten hits op rij non-stop en breuzeltje vrij. En ja,
1: we willen eindelijk wel eens een keertje leuke muziek.
0: Ja, dat kan geregeld worden. Dan moet je het wel zelf even doorgeven natuurlijk. Hè. Drop even een berichtje via de Parkstad.
1: Waza!
0: Waza! Laten we even weten wat je wil horen. Ga

0: vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat?
5: Audiofrenzy.nl.
7: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
8: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
9: Café Brakke zet de tijd op 1 uur.
10: RTV Parkstad.
11: Jouw hits.
10: Jouw nieuws.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Voor vanmiddag heeft het KNMI voor het hele land code geel afgegeven. Dit vanwege de kans op stevige onweersbuien die over het land kunnen trekken met mogelijk windstoten en hagel. Volgens het KNMI kunnen er tijdens de buien hagelstenen van zo'n 2 centimeter doorsnee vallen. De weerswaarschuwing is waarschijnlijk tot 9 uur vanavond van kracht. De zwaarste buien zullen in de loop van de avond weer verdwijnen, aldus het KNMI. In een interview in de Britse krant The Guardian heeft de Oekraïense president Zelensky aangegeven dat hij de Britse koning Charles wil uitnodigen voor een bezoek aan Oekraïne. Gisteren had Zelensky een ontmoeting met Charles op Windsor Castle. In het interview zegt Zelensky een heel goede band met Charles te hebben en dat hij, zijn vrouw en Oekraïne van zijn majesteit houden. Bewoners van de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington die langs de kust wonen zijn opgeroepen om te evacueren vanwege metershoge golven. Volgens Nieuw-Zeelandse weerkundigen waren er golven gemeten van zo'n 11 meter. Het centrum van Wellington ligt in een baai die voor een groot deel beschut is tegen de metershoge golven. En hoewel Wellington vaker getroffen wordt door stormachtig weer, zou deze storm een uitzondering zijn. De veerdienst is stilgelegd door de storm en verschillende vluchten zijn geannuleerd. Het is onduidelijk wie de beslissing heeft genomen, maar de tickets van Iraanse voetbalsupporters voor het WK voetbal dat deze week begint zijn plotseling ingetrokken. De Iraanse voetbalbond vindt de ingreep schandalig en wijst met de beschuldigende vinger richting de Verenigde Staten. De FIFA en de VS hebben nog niet gereageerd.
6: Het Iraanse elftal speelt volgende week dinsdag tegen Nieuw-Zeeland. Het land zit samen met België, Egypte en Nieuw-Zeeland in groep G. Het weer. Eerst wat zon, maar al snel nemen buien de overhand. Hier en daar gaan die gepaard met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
11: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
13: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
14: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
13: Nee, je hebt niet goed gekeken.
14: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
13: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
14: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
15: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
13: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
16: Kom binnen!
17: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckrade, zei je?
0: Echockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

En Boboja, mijn zus en mijn zo, ja. precies dat, ja. Het is 1 uur geweest. En welkom bij deel 2 van de lunchshow Broodje Mouw. Tot 2 uur deze middag gaan we lekker door. Straks een nieuwe ronde van de 20 minuten hits op rij. Non-stop en breuzevrij. Je kunt nog even doorgeven wat je wil horen. We gaan ze allemaal verzamelen. En jullie aangevraagde liedjes, ja, die gaan we straks gewoon draaien. Zo simpel is het.

Aan de allerbeste muziek 24/7 en gewoon hier op Echte Vetpaars. Op die 89.2. Of hier het World Wide Web, ook de classics. Des zoals deze uit 1988 alweer. Toto en Stop Loving You. In de lunchshow Broodje Mal met onderweg de 20 minuten hits doen we zo meteen. Eerst Harry Styles. It is As It Was in de lunchshow.

0: beetje krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
3: Win jij de allerlaatste tickets?
2: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
0: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
4: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
3: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring.
2: Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen. Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
3: De arbeidsmarkt in Parkstad staat voor een dubbele uitdaging. Terwijl duizenden werknemers de komende jaren met pensioen gaan, verwacht het UWV tegelijkertijd dat het aantal banen in Limburg afneemt. Vooral sectoren die in Parkstad sterk vertegenwoordigd zijn, zoals de industrie, detailhandel en delen van de financiële dienstverlening, krijgen het moeilijker. Tegelijkertijd blijft de vraag naar personeel in onder meer de zorg, techniek, ICT en bouw groot. De vergrijzing speelt daarbij een belangrijke rol. Veel werknemers naderen de pensioenleeftijd, terwijl er onvoldoende jonge krachten beschikbaar zijn om hen te vervangen. Werkgevers zetten daarom steeds vaker in op omscholing en interne opleidingen. Volgens het UWV moeten werknemers zich blijven ontwikkelen om kansen op de veranderende arbeidsmarkt te behouden. Volt doet volgend jaar voor het eerst mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten in Limburg. De partij heeft Ramona Korvers gekozen als lijsttrekker voor de campagne richting maart 2027. Volt wil zich in Limburg onderscheiden met thema's als grensoverschrijdend werken, betaalbaar wonen, duurzaamheid en betere verbindingen met België en Duitsland. Volgens de partij ligt Limburg niet aan de rand van Nederland, maar juist in het hart van Europa. Politieke tegenstanders plaatsen daar wel kanttekeningen bij. Ze vinden dat Volt te sterk inzet op Europese samenwerking, terwijl veel Limburgers zich vooral zorgen maken over onderwerpen als zorg, woningbouw en koopkracht. Volt heeft nog geen zetels in de Provinciale Staten en moet zich op provinciaal niveau nog bewijzen. Roda JC heeft zich versterkt met Xander van den Berg. De 21-jarige verdediger komt over van Quick Boys, de regerend kampioen van de tweede divisie. De Katwijkse amateurclub beleefde afgelopen seizoen een historisch jaar door de titel te veroveren op het hoogste amateurniveau van Nederland. Quick Boys trok bovendien regelmatig duizenden toeschouwers en geldt als een van de grootste en meest ambitieuze amateurclubs van het land. Van den Berg was daar een vaste waarde als linksback en werd door de supporters zelfs uitgeroepen tot speler van het jaar. De voormalig jeugdspeler van Ajax tekent in Kerkrade voor 2 seizoenen met een optie voor een 3e jaar. Roda JC ziet in hem een talentvolle versterking voor de jacht op promotie naar de Eredivisie. Dan nog het weer. Het blijft voorlopig aan de frisse kant in Parkstad. Vandaag en morgen trekken enkele regen- en onweersbuien over de regio. Tussen de buien door zijn er geregeld zonnige perioden, maar warmer dan 18 à 19 graden wordt het niet. Daarbij staat een matige tot vrij stevige wind uit het zuidwesten.
2: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
4: RTV Parkstad.
2: Ja, via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
4: RTV Parkstad.
2: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

slechts één belletje. Ja. Hij is slechts één belletje verwijderd. One call away, Charlie Puth op RTV Parkstad. In de 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzelvrij. 10-2 geweest, ken je deze al? Het is nieuwe muziek van Taylor Swift. I knew you, I knew you.

komt uit de film Toy Story 5. Taylor Swift. Heerlijk, hè? Leuke plaat heeft ze weer afgeleverd. Hoe doet ze toch wel weer goed, deze dame. I knew you. And we knew it when she said she's gonna deliver a perfect song. Goed, McAleer Sayers staan te trappelen van ongeduld. Morgen zijn we er weer om 12 uur met de nieuwe lunchshow. Dit is Thunder in My Heart. Fijne dinsdag.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je car wash. Keeps you moving.
1: Hey mam, Mondelverde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
0: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
1: Mama, wanneer gaan wij naar Mondelverde?
2: Café Drakken zet de tijd op 2 uur.
3: RTV Parkstad.
4: Jouw hits.
3: Jouw nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Het drugsagentschap van de Europese Unie meldt dat de illegale verwerking van cocaïne binnen de Unie voornamelijk in Nederland plaatsvindt. Dat staat in het jaarlijkse rapport gebaseerd op cijfers van 2024. Ruim de helft van de 42 locaties waar cocaïne werd verwerkt waren in Nederland. Om precies te zijn 24. Van de 20 ontmantelde locaties waar heroïne werd versneden en verpakt, stonden er 15 in Nederland. Nederland staat ook bovenaan met het aantal ontmantelde MDMA-labs. Het gaat om 47 locaties. De Europese Unie steekt 16,5 miljoen euro in de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. 6,5 miljoen euro wordt gebruikt voor de training van zorgpersoneel aan de frontlinie en 5 miljoen euro gaat naar de Wereldgezondheidsorganisatie om bijvoorbeeld beschermende pakken te kunnen kopen. 5 miljoen is bedoeld voor testapparatuur. Vorige maand maakte de EU ook al 15 miljoen euro extra vrij om het virus te bestrijden. De Iraanse staatstelevisie meldt dat bij Israëlische aanvallen 2 militairen om het leven zijn gekomen. De geëerde martelaren van de luchtverdedigingsmacht van het leger kwamen om tijdens het uitvoeren van hun missie om het luchtruim te verdedigen tijdens de aanval van het sionistische regime, aldus de staatstelevisie. Als het goed is, worden later vandaag in Teheran uitvaartplechtigheden voor deze 2 gesneuvelde militairen gehouden. In Japan is een beer gevangen waar al dagen naar werd gezocht. Gisteren werden vanwege dit dier, dat zo'n 100 kilo zou wegen, bijna 100 scholen gesloten. De beer werd gevonden in de buurt van een woning en met een verdovingsgeweer uitgeschakeld. Afgelopen weekend werd de beer gesignaleerd in de buurt van onder andere een winkelcentrum, een universiteit en een lagere school. In Japan zijn wilde beren een probleem. Het afgelopen jaar werden 238 mensen door beren aangevallen. 13 mensen kwamen daarbij om het leven. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten trekken zware buien over het land. Die kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhof. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek...

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Stuur je appje naar de

0: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen...

0: smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. Het terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
3: Dit is het RTV Parkstad nieuws met Jos Tuinstra.
4: De landelijke inspectiedienst Dierenwelzijn heeft vorige week een ernstig verwaarloosde hond meegenomen in Kerkrade. Tegen de eigenaresse is procesverbaal opgemaakt. Het beest had een gebroken kaak, een volledig verrot gebit, een verveelde vacht, open wonden en stijve poten. Volgens de eigenaar was ze van de trap gevallen. De 8 jaar oude hond werd onder bestuursdwang naar een dierenarts gebracht. Het zit nu in een opvanglocatie. In 2024 zijn de maximale straffen voor verwaarlozing en mishandeling gestegen en kan de rechter een verbod opleggen om tijdelijk of voor goed huisdieren te houden. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn ziet erop toe dat de straffen in acht genomen worden. Bij de grootschalige grenscontrole in Limburg, waarvan we gisteren melding maakten, werden honderden overtredingen vastgesteld. De actie werd uitgevoerd door Nederlandse, Belgische en Duitse politiediensten samen met de Koninklijke Marechaussee. Ruim 400 agenten controleerden bijna 1200 voertuigen en 1800 personen op verschillende locaties langs de grens. Daarbij werden 8 mensen aangehouden en 79 boetes uitgeschreven. De controles waren vooral gericht op illegale migratie, drugsmokkel en rijden onder invloed. In totaal constateerden de diensten 435 overtredingen. Het ging onder meer om rijden onder invloed van alcohol of drugs, overtredingen van de opiumwet en bestuurders zonder geldig rijbewijs. De aanleg van het nieuwe Lifestyle Park in Brunsum gaat de laatste fase in. Om de werkzaamheden veilig af te ronden wordt het terrein de komende weken volledig afgesloten. Op het terrein wordt momenteel met zwaar materieel gewerkt aan de laatste voorzieningen. Het park krijgt onder meer een skateball, pumptrack, basketbalveld, voetbalveld, jeu de boelbaan en natuurlijke speelplekken. De pumptrack was eerder al kort toegankelijk als hoorproefje voor jongeren uit de buurt. Maar tijdens de eindspurt gaat het volledige terrein tijdelijk op slot. Als alles volgens planning verloopt, opent het Lifestyle Park begin augustus definitief de deuren. Het park moet uitgroeien tot een nieuwe ontmoetingsplek, waar sport, recreatie en gezondheid centraal staan voor inwoners van Brunsum en de rest van Parkstad. Dan nog het weer. Het blijft voorlopig aan de frisse kant in Parkstad. Vandaag en morgen trekken enkele regen- en onweersbuien over de regio. Tussen de buien door zijn er geregeld zonnige perioden, maar warmer dan 18 à 19 graden wordt het niet. Daarbij staat de matige tot vrij stevige wind uit het zuidwesten.
3: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
5: RTV Parkstad.
3: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
5: RTV Parkstad.
3: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.
5: Alles wat je wil.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
3: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
6: Café Drakke zet de tijd op 3:00.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Volgens de politie is de persoon die brand heeft gesticht bij de opvang voor vluchtelingen in het Zuid-Limburgse Kadir Enkeer een minderjarige bewoner. De brand brak gisteravond uit en veroorzaakte veel rook, waardoor het gebouw ontruimd moest worden. Het vuur kreeg men vrij snel onder controle en bij het incident is niemand gewond geraakt. De politie heeft in Kenia opnieuw moeten optreden bij een protest tegen een centrum waar Amerikanen in quarantaine kunnen die met het ebola-virus te maken hebben gekregen. Er zijn 6 personen opgepakt. De regering Trump wil voorkomen dat ebola de VS binnenkomt en daarom worden de Amerikanen in Kenia opgevangen. Vorige week werd er ook al gedemonstreerd tegen het Amerikaanse quarantainecentrum. De VS schuiven de risico's van de ziekte van zich af, vinden de demonstranten. Bij het protest van vorige week vielen 2 doden te betreuren. Het drugsagentschap van de Europese Unie meldt dat de illegale verwerking van cocaïne binnen de Unie voornamelijk in Nederland plaatsvindt. Dat staat in het jaarlijkse rapport gebaseerd op cijfers van 2024. Ruim de helft van de 42 locaties waar cocaïne werd verwerkt bevond zich in Nederland. Om precies te zijn 24. Van de 20 ontmantelde locaties waar heroïne werd versneden en verpakt stonden er 15 in Nederland. Nederland staat ook bovenaan met het aantal ontmantelde MDMA-labs. Het gaat om 47 locaties. In zo'n beetje de helft van de Nederlandse gemeenten mogen horecagelegenheden tijdens de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal langer open blijven. Dat laat de brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland weten. Het WK voetbal vindt plaats in de VS, Mexico en Canada, en vanwege het tijdsverschil speelt Oranje soms na de sluitingstijden van de horecazaken. In zeker 170 van de 342 gemeenten mag de horeca tijdens de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal langer open blijven. Het weer: bewolkt en vanuit het zuidwesten trekken zware buien over het land. Die kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
1: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
0: Inderdaad, echt vakwerk.
1: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
2: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
3: Een lekkere geur is essentieel.
4: Maar wat is jouw favoriete geur?
3: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
4: tot Michael Kors
3: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
5: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
8: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
9: Win jij de allerlaatste tickets?
8: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
6: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
10: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
11: Kom binnen!
12: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
11: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
12: Rockmart in Kerkrade, zei je?
11: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
13: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
14: Ik snap hier niks van.
13: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
1: En papa durft er niet in.
0: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondoverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondoverde?
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Stuur je appje naar

0: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
2: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel bij Pavel Parket.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
4: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
5: De landelijke inspectiedienst Dierenwelzijn heeft vorige week een ernstig verwaarloosde hond meegenomen in Kerkrade. Tegen de eigenaresse is procesverbaal opgemaakt. Het beest had een gebroken kaak, een volledig verrot gebit, een verveelde vacht, open wonden en stijve poten. Volgens de eigenaar was ze van de trap gevallen. De 8 jaar oude hond werd onder bestuursdwang naar een dierenarts gebracht. Het zit nu in een opvanglocatie. In 2024 zijn de maximale straffen voor verwaarlozing en mishandeling gestegen en kan de rechter een verbod opleggen om tijdelijk of voor goed huisdieren te houden. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn ziet erop toe dat de straffen in acht genomen worden. Bij de grootschalige grenscontrole in Limburg, waarvan we gisteren melding maakten, werden honderden overtredingen vastgesteld. De actie werd uitgevoerd door Nederlandse, Belgische en Duitse politiediensten samen met de Koninklijke Marechaussee. Ruim 400 agenten controleerden bijna 1200 voertuigen en 1800 personen op verschillende locaties langs de grens. Daarbij werden 8 mensen aangehouden en 79 boetes uitgeschreven. De controles waren vooral gericht op illegale migratie, drugsmokkel en rijden onder invloed. In totaal constateerden de diensten 435 overtredingen. Het ging onder meer om rijden onder invloed van alcohol of drugs, overtredingen van de opiumwet en bestuurders zonder geldig rijbewijs. De aanleg van het nieuwe Lifestyle Park in Brunsum gaat de laatste fase in. Om de werkzaamheden veilig af te ronden wordt het terrein de komende weken volledig afgesloten. Op het terrein wordt momenteel met zwaar materieel gewerkt aan de laatste voorzieningen. Het park krijgt onder meer een skateball, pumptrack, basketbalveld, voetbalveld, jeu de boelbaan en natuurlijke speelplekken. De pumptrack was eerder al kort toegankelijk als hoorproefje voor jongeren uit de buurt. Maar tijdens de eindspurt gaat het volledige terrein tijdelijk op slot. Als alles volgens planning verloopt, opent het Lifestyle Park begin augustus definitief de deuren. Het park moet uitgroeien tot een nieuwe ontmoetingsplek, waar sport, recreatie en gezondheid centraal staan voor inwoners van Brunsum en de rest van Parkstad. Dan nog het weer. Het blijft voorlopig aan de frisse kant in Parkstad. Vandaag en morgen trekken enkele regen- en onweersbuien over de regio. Tussen de buien door zijn er geregeld zonnige perioden, maar warmer dan 18 à 19 graden wordt het niet. Daarbij staat een matige tot vrij stevige wind uit het zuidwesten.
4: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
6: RTV Parkstad.
4: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
6: RTV Parkstad.
4: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek...

0: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
1: Café Brakke zet de tijd op 4 uur.
2: RTV Parkstad.
3: Jouw hit.
2: Jouw nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Mensen die meedoen aan besloten chatgroepen waarin beelden van seksueel misbruik worden gedeeld, moeten harder worden aangepakt. Dat vinden veel Tweede Kamerleden. De aanleiding is een zedenzaak waar de politie 4 mannen voor heeft opgepakt. Zij worden verdacht van het bedwelmen, verkrachten van vrouwen of pogingen daartoe en het delen van beelden daarvan op sociale media. Justitieminister Van Weel gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Het asielagentschap van de Europese Unie meldt dat vorig jaar opnieuw minder mensen een asielopvangaanvraag in de EU hebben gedaan. Dat is voor het tweede jaar op rij. Vorig jaar vroegen zo'n 822.000 mensen asiel aan in de 27 EU-landen Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein. Het gaat om 19% minder aanvragen dan het jaar ervoor. Volgens het agentschap is de afname te verklaren doordat er minder mensen uit Syrië richting Europa reizen. Iedere Rus die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne in het leger heeft gediend, komt wat de Europese Commissie betreft Europa niet in. Europa moet verboden terrein zijn, zo simpel is het, laat commissievoorzitter von der Leyen weten. Met een toeristenvisum kunnen Russen nu nog naar Europa reizen en dat doen tienduizenden ieder jaar weer. Voor Russen die op de sanctielijst staan geldt wel een totaal inreisverbod. En de Europese Commissie heeft ook een importbeperking voor Russische vis voorgesteld. Verder worden er nog 31 extra Russische banken op de sanctielijst gezet, net als 21 financiële instellingen uit derde landen die de Russische banken ondersteunen. Tot slot 30 schepen van de Russische schaduwvloot worden op de lijst geplaatst en daarmee komt het aantal ondertussen uit op ruim 660 vaartuigen. De 27 lidstaten moeten het sanctiepakket goedkeuren. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten trekken zware buien over het land. Die kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dal vuurste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
7: Komt het oog wel ook wat.
6: Audiofrenzy.nl.
8: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
6: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
9: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
8: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
10: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld.
3: En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
9: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Richard Reggers.
7: En die zit klaar voor de middagshow op deze dinsdag 9 juni. Goedemiddag. En we gaan meteen beginnen met Suzanne en Freek. Jouw hits, jouw lief. Hier is Halverwege.

Een vrolijke en een beetje zomerse Jennifer Lopez. En Waiting for Tonight. Met daarvoor Suzanne en Freek, die ook volgens mij ook wel 10 keer hebben gestaan. In Arnhem, geloof ik, hè? Ja, voor een show. Halverwege hoorde je bij RTV Parkstad. Vrienden, we gaan lekker.

Blackness op de radio, Please Release Me. En misschien herken je het wel eens, het alarm van bijvoorbeeld je wekker. En dan denk je van, dat is niet fijn. Vooral als je nog even wilt doorsnoezen. Heb jij dat gevoel ook? Nou, daar gaat zo meteen de spreuk van de dag over.

0: Ik zei net al, de spreuk van vandaag gaat over alarmen. En dat kan zijn een alarm zijn van je wekker, van je klokradio. Nou, dan komt die. Mijn alarm en ik zijn vijanden geworden.
1: Jouw hits, jouw nieuws, RTV

0: Het waren de roemruchte jaren 80 voor Isley, Jasper Isley. The Caravan of Love uit het jaar 1985, een tijdje geleden. Dankjewel. Leuk tuut, maar deze wou ik hebben. Want zometeen komt eraan Jos met natuurlijke nieuws. En de 20 minuten hit non-stop en breuteltje vrij. Maar daarin Craig David, Alex Warren, ook Snap met Welcome to Tomorrow.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Minly Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ja, ik had een pulk niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: Waar ben jij naartoe geweest?
6: Naar Mondo Verde?
5: Met een nieuwe Havana's Tornado?
6: Ja, dat is een vrije val.
5: Te gek!
6: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
5: Wow!
6: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
5: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
3: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
7: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
8: De landelijke inspectiedienst Dierenwelzijn heeft vorige week een ernstig verwaarloosde hond meegenomen in Kerkrade. Tegen de eigenaresse is procesverbaal opgemaakt. Het beest had een gebroken kaak, een volledig verrot gebit, een verveelde vacht, open wonden en stijve poten. Volgens de eigenaar was ze van de trap gevallen. De 8 jaar oude hond werd onder bestuursdwang naar een dierenarts gebracht. Het zit nu in een opvanglocatie. In 2024 zijn de maximale straffen voor verwaarlozing en mishandeling gestegen en kan de rechter een verbod opleggen om tijdelijk of voor goed huisdieren te houden. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn ziet erop toe dat de straffen in acht genomen worden. Bij de grootschalige grenscontrole in Limburg, waarvan we gisteren melding maakten, werden honderden overtredingen vastgesteld. De actie werd uitgevoerd door Nederlandse, Belgische en Duitse politiediensten samen met de Koninklijke Marechaussee. Ruim 400 agenten controleerden bijna 1200 voertuigen en 1800 personen op verschillende locaties langs de grens. Daarbij werden 8 mensen aangehouden en 79 boetes uitgeschreven. De controles waren vooral gericht op illegale migratie, drugsmokkel en rijden onder invloed. In totaal constateerden de diensten 435 overtredingen. Het ging onder meer om rijden onder invloed van alcohol of drugs, overtredingen van de opiumwet en bestuurders zonder geldig rijbewijs. De aanleg van het nieuwe Lifestyle Park in Brunsum gaat de laatste fase in. Om de werkzaamheden veilig af te ronden wordt het terrein de komende weken volledig afgesloten. Op het terrein wordt momenteel met zwaar materieel gewerkt aan de laatste voorzieningen. Het park krijgt onder meer een skateball, pumptrack, basketbalveld, voetbalveld, jeu de boelbaan en natuurlijke speelplekken. De pumptrack was eerder al kort toegankelijk als hoorproefje voor jongeren uit de buurt. Maar tijdens de eindspurt gaat het volledige terrein tijdelijk op slot. Als alles volgens planning verloopt, opent het Lifestyle Park begin augustus definitief de deuren. Het park moet uitgroeien tot een nieuwe ontmoetingsplek, waar sport, recreatie en gezondheid centraal staan voor inwoners van Brunsum en de rest van Parkstad. Dan nog het weer. Het blijft voorlopig aan de frisse kant in Parkstad. Vandaag en morgen trekken enkele regen- en onweersbuien over de regio. Tussen de buien door zijn er geregeld zonnige perioden, maar warmer dan 18 à 19 graden wordt het niet. Daarbij staat een matige tot vrij stevige wind uit het zuidwesten.
7: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
9: 89.2 CFM.
7: Jouw hit, jouw nieuws.
10: Het een week vaststaat.
7: Met nu.
10: Let's go!
7: 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: Op het einde van de 20 minuten hit Onstop en Breuteltje bij Jesse Glenn met Hold My Hand. David, Drake David vooraf. Alex Warren en Snap. Oftewel, dat waren dit in de 20 minuten hit Non-stop en Breuteltje vrij. De feitjes. Wat gebeurt op deze 9 juni in het jaar 1896?
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag op 9 juni in het jaar 1896 hier in Parkstad. De spoorverbinding tussen Heerlen en Herzogenrath wordt volledig operationeel en stimuleert de economische ontwikkelingen hier in Zuid-Limburg.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Een lekkere geur is essentieel.
4: Maar wat is jouw favoriete geur?
3: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
4: tot Michael Kors.
3: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
5: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
0: Win jij de allerlaatste tickets?
5: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
3: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
4: Bij Poelman Parfums.
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
8: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
9: Ah!
8: Of zo?
9: Ik snap hier niks van.
8: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: boterhammetje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstvlei van het land.
1: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
0: Mmm.
2: Kom binnen.
3: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
4: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton. Kijk op tritonmarketing.nl.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
6: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
7: Café Drakke zet de tijd op 5:00.
8: RTV Parkstad.
9: Jouw hit.
8: Jouw nieuws.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Komend weekend is de fusie tussen GroenLinks en PvdA officieel. De oprichting zal zaterdag tijdens een congres in Den Bosch plaatsvinden. Een meerderheid van de Kamer steunde het voorstel om de naam te veranderen en daarom heet de fractie vanaf nu in de Kamer Progressief Nederland, afgekort PRO. Volgens het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer is aan alle voorwaarden voldaan. In de Kamer was trouwens niet genoeg steun voor de naamswijziging van de groep Marcus Sauer in de nieuwe alliantie. De gemeente Nijmegen gaat meedoen aan een proef van de NS en dat betekent dat 500 inwoners vanaf 1 september een half jaar gratis met de trein mogen reizen. Eerder werd bekend dat ook 1000 inwoners van Amersfoort met de proef mogen meedoen. Zij reizen per 1 juli gratis met de trein. Met de proef wil men vervoersongelijkheid tegengaan en inzicht krijgen in de reisbehoeften van mensen voor wie reiskosten een drempel zijn. Tegen twee mannen heeft het Openbaar Ministerie 4 jaar cel geëist voor het verkrachten van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Een van de mannen was toen politieagent. Het tweetal was vorig jaar oktober op stap en bood het meisje een lift naar huis aan. Onderweg zouden de mannen het slachtoffer misbruikt hebben. De mannen werden een paar dagen later aangehouden. Ze hebben verklaard dat er van dwang geen sprake was en dat het slachtoffer zelf begonnen was met de avances. Het OM is het niet met hen eens. De toenmalige politieman is ondertussen ontslagen. Verschillende westerse landen willen maatregelen treffen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat om het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Canada, Frankrijk en Nieuw-Zeeland. Zo heeft Frankrijk bijvoorbeeld een inreisverbod ingesteld tegen de Israëlische financiënminister Smotrich. Andere landen, waaronder Nederland, deden dat al eerder. Ook meerdere kolonisten kunnen niet meer naar Frankrijk reizen. Het Verenigd Koninkrijk richt zich meer op het stilleggen van geldstromen naar radicale organisaties. Het weer, eerst buien, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt naar 8 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
11: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
12: Nee hoor.
13: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
11: Inderdaad, echt vakwerk.
13: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
14: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt. Yeah.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Richard Reggers.
1: En die zit klaar voor het tweede gedeelte van de middagshow van Parkzat. En we gaan meteen beginnen met Justin Bieber hier bij Parkzat. Hier is This Is...

Het is Pink en So What. Dat is ook een speciale manier om een nummer te stoppen. Weet je wel, denk je van, hoe zal ik het stoppen? En dan denk je, nou, ook prima toch?

Het klinkt gewoon super zomers. En je staat momenteel met twee platen in de brade. Bruno Mars, Risk It All was dan de nieuwste van de twee. Zometeen gaan we even kijken wat op het tegeltje staat. En het gaat over alarm. Heb je de afgelopen uur al geluisterd, dan weet je wat het is. Heb je nog niet geluisterd, dan is hij nieuw. Alarm, wat vind je ervan? Zometeen naar Cars and Drive.

Credit Cars en Drive. En ik zei net al, het tegeltje, oftewel de spreuk van vandaag, die gaat over alarm. Met name het alarm van een klokradio. Hoe vind je dat? Nou, de spreuk heeft wel zijn mening, zoals altijd. Mijn alarm en ik zijn vijanden.

0: jaren 90 plaatje. Easy Benderson and Finally It Happens To Me. Zometeen het nieuws en natuurlijk de 20 minuten hit. Non-stop en breuteltje vrij. Dat betekent Matt Simon, James Marsden, Offenbach, maar ook Mabel. Zometeen.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
2: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. Het terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal, a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
1: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
6: De landelijke inspectiedienst Dierenwelzijn heeft vorige week een ernstig verwaarloosde hond meegenomen in Kerkrade. Tegen de eigenaresse is procesverbaal opgemaakt. Het beest had een gebroken kaak, een volledig verrot gebit, een verveelde vacht, open wonden en stijve poten. Volgens de eigenaar was ze van de trap gevallen. De 8 jaar oude hond werd onder bestuursdwang naar een dierenarts gebracht. Het zit nu in een opvanglocatie. In 2024 zijn de maximale straffen voor verwaarlozing en mishandeling gestegen en kan de rechter een verbod opleggen om tijdelijk of voor goed huisdieren te houden. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn ziet erop toe dat de straffen in acht genomen worden. Bij de grootschalige grenscontrole in Limburg, waarvan we gisteren melding maakten, werden honderden overtredingen vastgesteld. De actie werd uitgevoerd door Nederlandse, Belgische en Duitse politiediensten samen met de Koninklijke Marechaussee. Ruim 400 agenten controleerden bijna 1200 voertuigen en 1800 personen op verschillende locaties langs de grens. Daarbij werden 8 mensen aangehouden en 79 boetes uitgeschreven. De controles waren vooral gericht op illegale migratie, drugsmokkel en rijden onder invloed. In totaal constateerden de diensten 435 overtredingen. Het ging onder meer om rijden onder invloed van alcohol of drugs, overtredingen van de opiumwet en bestuurders zonder geldig rijbewijs. De aanleg van het nieuwe lifestylepark in Brunsum gaat de laatste fase in. Om de werkzaamheden veilig af te ronden wordt het terrein de komende weken volledig afgesloten. Op het terrein wordt momenteel met zwaar materieel gewerkt aan de laatste voorzieningen. Het park krijgt onder meer een skateball, pumptrack, basketbalveld, voetbalveld, jeu de boelbaan en natuurlijke speelplekken. De pumptrack was eerder al kort toegankelijk als hoorproefje voor jongeren uit de buurt. Maar tijdens de eindspurt gaat het volledige terrein tijdelijk op slot. Als alles volgens planning verloopt, opent het lifestylepark begin augustus definitief de deuren. Het park moet uitgroeien tot een nieuwe ontmoetingsplek, waar sport, recreatie en gezondheid centraal staan voor inwoners van Brunsum en de rest van Parkstad. Dan nog het weer. Het blijft voorlopig aan de frisse kant in Parkstad. Vandaag en morgen trekken enkele regen- en onweersbuien over de regio. Tussen de buien door zijn er geregeld zonnige perioden, maar warmer dan 18 à 19 graden wordt het niet. Daarbij staat een matige tot vrij stevige wind uit het zuidwesten.
4: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
7: 89.2 FM.
8: Jouw hit, jouw nieuws.
7: RTV Parkstad.
8: Met nu.
9: Let's go!
8: De 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: Even lekker rustig. Het was 2015 voor Matt Simons en Catch and Release. Daarvoor dames James Morrison, Offenbach en Mabel. Oftewel, dat waar dit in de 20 minuten hit. Non-stop en Brusseltje vrij. We gaan naar de feitjes. Want wat gebeurde hier in Parkstad, met name gemeente Landgraaf, op 9 juni in het jaar 1982? Het was feestelijk.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag op 9 juni in het jaar 1982. De gemeente Landgraaf wordt officieel gevormd door een samenvoering van Schaatsberg, Utbergs, Overworm en Nieuwenaren. Oftewel, er was feest in Parkstad.

uit de roemer uit de jaren 80. De Badger Boys en Suburbia. Vrienden, zit erop hoor. Dit uur van de middagshow, het tweede uur. Dus morgen is er natuurlijk weer een splinternieuw middagshow. Met morgen en nog veel plezier zometeen met Andrex en Golden.

0: Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondoverde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondoverde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
4: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
5: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen. Superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
6: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
7: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
6: Nee, je hebt niet goed gekeken.
7: Ik had al lang de schade Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En meer

0: nooit in wat nou ongeluk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
0: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan geluk wel bijgemaakt worden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Bij Taxi Centraal.

0: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
3: Café Drakke zet de tijd op 6 uur.
4: RTV Parkstad.
5: Jouw hits.
4: Jouw nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het kabinet wil statushouders die herhaaldelijk misdrijven plegen sneller kunnen uitzetten. Asielminister Van den Brink wil dat een verblijfsvergunning al na 2 in plaats van 3 ernstige veroordelingen kan worden ingetrokken. Ook wil het kabinet vaker optreden tegen onder meer financiële criminaliteit en mensenhandel. De strengere regels moeten het gemakkelijker maken om criminele statushouders hun verblijfstatus te ontnemen. De minister wil zo de overlast en criminaliteit harder aan gaan pakken. Het maandelijkse luchtalarm op maandag blijft waarschijnlijk toch bestaan in Nederland. Volgens Haagse bronnen gaat Defensie meebetalen aan het systeem en worden de sirenes gemoderniseerd. Eerder was het plan om het luchtalarm per 2028 af te schaffen en alleen nog gebruik te gaan maken van NL Alert. Maar de veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vinden een extra waarschuwingssysteem nodig voor noodsituaties. Het vernieuwde systeem moet straks landelijk met 1 druk op de knop kunnen worden geactiveerd. De Amerikaanse techgigant Meta moet van de Europese Commissie op zijn eigen WhatsApp concurrerende AI-diensten voorlopig gratis toegang geven. Brussel onderzoekt of het bedrijf de concurrentie belemmerd heeft door vooral zijn eigen AI-assistent toegang te geven tot het platform. Er zijn nu volgens Eurocommissaris Ribera tijdelijke maatregelen nodig om schade aan de concurrentie te voorkomen. Meta moet binnen 5 werkdagen voldoen aan de eis, anders kunnen er hoge boetes volgen. En Oekraïne en Letland hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten op het gebied van drones. De deal werd ondertekend tijdens een top in de Letse hoofdstad Tallinn. President Zelensky spreekt van een belangrijke stap voor beide landen. Volgens de Letse premier biedt de nieuwe droneovereenkomst kansen voor technologische ontwikkeling en gezamenlijke productie. Steeds meer landen sluiten overeenkomsten over drones met Oekraïne, waaronder ook Nederland en Noorwegen. Het weer, her en der nog een bui, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt dan naar 8 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het opnieuw wisselvallig met buien en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het met 14 tot 17 graden vrij fris. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
8: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
9: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
7: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
10: Kom binnen!
11: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rotmart Inke Eckrade, zei je?
0: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
3: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
4: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
5: Win jij de allerlaatste tickets?
4: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Demi Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
6: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.

0: Bretonmarketing.nl.
1: Een lekkere geur is essentieel.
2: Maar wat is jouw favoriete geur?
1: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
2: tot Michael Kors.
1: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
2: Bij Poelman Parfums.
4: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
5: De landelijke inspectiedienst Dierenwelzijn heeft vorige week een ernstig verwaarloosde hond meegenomen in Kerkrade. Tegen de eigenaresse is procesverbaal opgemaakt. Het beest had een gebroken kaak, een volledig verrot gebit, een verveelde vacht, open wonden en stijve poten. Volgens de eigenaar was ze van de trap gevallen. De 8 jaar oude hond werd onder bestuursdwang naar een dierenarts gebracht. Het zit nu in een opvanglocatie. In 2024 zijn de maximale straffen voor verwaarlozing en mishandeling gestegen en kan de rechter een verbod opleggen om tijdelijk of voor goed huisdieren te houden. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn ziet erop toe dat de straffen in acht genomen worden. Bij de grootschalige grenscontrole in Limburg, waarvan we gisteren melding maakten, werden honderden overtredingen vastgesteld. De actie werd uitgevoerd door Nederlandse, Belgische en Duitse politiediensten samen met de Koninklijke Marechaussee. Ruim 400 agenten controleerden bijna 1200 voertuigen en 1800 personen op verschillende locaties langs de grens. Daarbij werden 8 mensen aangehouden en 79 boetes uitgeschreven. De controles waren vooral gericht op illegale migratie, drugsmokkel en rijden onder invloed. In totaal constateerden de diensten 435 overtredingen. Het ging onder meer om rijden onder invloed van alcohol of drugs, overtredingen van de opiumwet en bestuurders zonder geldig rijbewijs. De aanleg van het nieuwe Lifestyle Park in Brunsum gaat de laatste fase in. Om de werkzaamheden veilig af te ronden wordt het terrein de komende weken volledig afgesloten. Op het terrein wordt momenteel met zwaar materieel gewerkt aan de laatste voorzieningen. Het park krijgt onder meer een skateball, pumptrack, basketbalveld, voetbalveld, jeu de boelbaan en natuurlijke speelplekken. De pumptrack was eerder al kort toegankelijk als hoorproefje voor jongeren uit de buurt. Maar tijdens de eindspurt gaat het volledige terrein tijdelijk op slot. Als alles volgens planning verloopt, opent het Lifestyle Park begin augustus definitief de deuren. Het park moet uitgroeien tot een nieuwe ontmoetingsplek, waar sport, recreatie en gezondheid centraal staan voor inwoners van Brunsum en de rest van Parkstad. Dan nog het weer. Het blijft voorlopig aan de frisse kant in Parkstad. Vandaag en morgen trekken enkele regen- en onweersbuien over de regio. Tussen de buien door zijn er geregeld zonnige perioden, maar warmer dan 18 à 19 graden wordt het niet. Daarbij staat een matige tot vrij stevige wind uit het zuidwesten.
4: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
2: RTV Parkstad
4: via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
2: RTV Parkstad
4: met nu de 20 minuten hits op een rij, non-stop en breuzelvrij.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
3: Hallo. Heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
4: Yeah.
3: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad en schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
5: Café Drakke zet de tijd op 7 uur.
3: RTV Parkstad.
6: Jouw hits.
3: Jouw nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Vier verdachten hebben bekend betrokken te zijn geweest bij de aanslag op een synagoge in Rotterdam. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een bewuste terroristische aanslag op een Joods gebedshuis. De verdachte tieners zeggen dat ze wel tegen betaling handelden, maar niet wisten dat het doelwit een synagoge was. Justitie gelooft die verklaring niet en stelt dat ze wel hadden kunnen weten welk gebouw er werd aangevallen. Bij de explosie ontstond er lichte schade en vielen geen gewonden. Het kabinet wil statushouders die herhaaldelijk misdrijven plegen sneller kunnen uitzetten. Asielminister Van den Brink wil dat een verblijfsvergunning al na 2 in plaats van 3 ernstige veroordelingen kan worden ingetrokken. Ook wil het kabinet vaker optreden tegen onder meer financiële criminaliteit en mensenhandel. De strengere regels moeten het gemakkelijker maken om criminele statushouders hun verblijfstatus te ontnemen. De minister wil zo de overlast en criminaliteit harder aan gaan pakken. Het maandelijkse luchtalarm op maandag blijft waarschijnlijk toch bestaan in Nederland. Volgens Haagse bronnen gaat Defensie meebetalen aan het systeem en worden de sirenes gemoderniseerd. Eerder was het plan om het luchtalarm per 2028 af te schaffen en alleen nog gebruik te gaan maken van NL Alert. Maar de veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vinden een extra waarschuwingssysteem nodig voor noodsituaties. Het vernieuwde systeem moet straks landelijk met 1 druk op de knop kunnen worden geactiveerd. En een bestuurder van een bestelbus is vanmiddag om het leven gekomen in het Brabantse Bokstel nadat een boom op zijn voertuig viel. Volgens de eerste berichten is die boom vermoedelijk omgevallen door het plaatselijke noodweer. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren. Vanwege onweersbuien en harde windstoten geldt ook de komende 2 uur nog in het hele land code geel. Het weer, her en der nog een bui, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt dan naar 8 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het opnieuw wisselvallig met buien en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het met 14 tot 17 graden vrij fris. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
9: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
8: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
9: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
10: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie-brakke.nl.
11: Oei, tijd voor een nieuwe vloer. Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 57. 5-1. Tot snel bij Pavel Parket.
10: Fresh fruit, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.

0: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat ook. Zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
7: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
8: Komt het oog wel ook wat.
7: Audiofrenzy.nl.
6: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
9: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
10: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
9: Nee, je hebt niet goed gekeken.
10: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
9: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende herstellers zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
10: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werken. Schadenetkoenen regelt alles.
7: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
11: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
9: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
12: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
13: Gemeente Brunsum heeft een opvallende stap gezet in het onderzoek naar de beschadiging van een kunstwerk op het Lindenplein. Op de gemeentelijke website zijn foto's geplaatst van een man die mogelijk meer weet over de zaak. Het gaat om het kunstwerk Cascade, dat in de nacht van 31 mei op 1 juni werd beschadigd. Daarbij werd een bronzen onderdeel losgetrokken. Op camerabeelden is vervolgens te zien hoe een man het losgeraakte onderdeel maandagochtend rond 8 uur meeneemt. Het kunstwerkonderdeel is sindsdien spoorloos. Volgens de gemeente is publicatie van de beelden gebeurd na overleg met politie en openbaar ministerie. Brunsum hoopt dat de man zich meldt, zodat het monument uit 2017 in oorspronkelijke staat kan worden hersteld. Ook getuigen worden opgeroepen zich te melden. Bij de grootschalige grenscontrole in Limburg, waarvan we gisteren melding maakten, werden honderden overtredingen vastgesteld. De actie werd uitgevoerd door Nederlandse, Belgische en Duitse politiediensten samen met de Koninklijke Marechaussee. Ruim 400 agenten controleerden bijna 1200 voertuigen en 1800 personen op verschillende locaties langs de grens. Daarbij werden 8 mensen aangehouden en 79 boetes uitgeschreven. De controles waren vooral gericht op illegale migratie, drugsmokkel en rijden onder invloed. In totaal constateerden de diensten 435 overtredingen. Het ging onder meer om rijden onder invloed van alcohol of drugs, overtredingen van de opiumwet en bestuurders zonder geldig rijbewijs. De landelijke inspectiedienst Dierenwelzijn heeft vorige week een ernstig verwaarloosde hond meegenomen in Kerkrade. Tegen de eigenaresse is procesverbaal opgemaakt. Het beest had een gebroken kaak, een volledig verrot gebit, een verveelde vacht, open wonden en stijve poten. Volgens de eigenaar was ze van de trap gevallen. De 8 jaar oude hond werd onder bestuursdwang naar een dierenarts gebracht. Het zit nu in een opvanglocatie. In 2024 zijn de maximale straffen voor verwaarlozing en mishandeling gestegen en kan de rechter een verbod opleggen om tijdelijk of voorgoed huisdieren te houden. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn ziet erop toe dat de straffen in acht genomen worden. De aanleg van het nieuwe lifestylepark in Brunsum gaat de laatste fase in. Om de werkzaamheden veilig af te ronden wordt het terrein de komende weken volledig afgesloten. Op het terrein wordt momenteel met zwaar materieel gewerkt aan de laatste voorzieningen. Het park krijgt onder meer een skateball, pumptrack, basketbalveld, voetbalveld, jeu de boelbaan en natuurlijke speelplekken. De pumptrack was eerder al kort toegankelijk als hoorproefje voor jongeren uit de buurt. Maar tijdens de eindspurt gaat het volledige terrein tijdelijk op slot. Als alles volgens planning verloopt, opent het Lifestylepark begin augustus definitief de deuren. Het park moet uitgroeien tot een nieuwe ontmoetingsplek, waar sport, recreatie en gezondheid centraal staan voor inwoners van Brunsum en de rest van Parkstad. Dan nog het weer in Parkstad. Vanavond blijft het eerst nog op veel plaatsen droog met opklaringen. Later in de avond en komende nacht neemt de bewolking toe, maar op de meeste plekken blijft het droog. De temperatuur daalt naar 8 tot 9 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint de dag met een afwisseling van zon en stapelwolken. In de loop van de middag en avond trekken regen- en onweersbuien over Parkstad. Tussen de buien door is er ruimte voor de zon, maar warmer dan 19 graden wordt het niet.
12: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
8: RTV Parkstad.
12: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
8: RTV Parkstad.
12: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en reuzelvrij.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonke. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonke. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Kom binnen.
5: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: ROCK.

0: voor je bedrijf en de particulier.
1: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
2: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
5: Win jij de allerlaatste tickets?
4: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
6: Café Drakken zet de tijd op 8 uur.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is een man zwaar gewond geraakt bij een brute mesaanval. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is hoe de dader het slachtoffer meerdere keren steekt. De Britse premier Starmer noemt het geweld walgelijk en zegt geen tolerantie te hebben voor dit soort daden. De aanval werd uiteindelijk gestopt door omstanders die ingrepen en daarmee mogelijk het leven van het slachtoffer hebben gered. De politie heeft iemand opgepakt en onderzoekt het motief dat nu nog onbekend is. Vier verdachten hebben bekend betrokken te zijn geweest bij de aanslag op een synagoge in Rotterdam. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een bewuste terroristische aanslag op een Joods gebedshuis. De verdachte tieners zeggen dat ze wel tegen betaling handelden, maar niet wisten dat het doelwit een synagoge was. Justitie gelooft die verklaring niet en stelt dat ze wel hadden kunnen weten welk gebouw er werd aangevallen. Bij de explosie ontstond er lichte schade en vielen geen gewonden. Het kabinet wil statushouders die herhaaldelijk misdrijven plegen sneller kunnen uitzetten. Asielminister Van den Brink wil dat een verblijfsvergunning al na 2 in plaats van 3 ernstige veroordelingen kan worden ingetrokken. Ook wil het kabinet vaker optreden tegen onder meer financiële criminaliteit en mensenhandel. De strengere regels moeten het gemakkelijker maken om criminele statushouders hun verblijfstatus te ontnemen. De minister wil zo de overlast en criminaliteit harder aan gaan pakken. En de wereld is voor het 12e jaar op rij minder vreedzaam geworden. Dat blijkt uit de nieuwste Global Peace Index die vrede en veiligheid in 163 landen onderzoekt. Volgens het rapport is het aantal gewapende conflicten tussen landen het hoogst sinds de Tweede Wereldoorlog. IJsland is het vreedzaamste land, terwijl Rusland onderaan de ranglijst staat. Nederland prijkt op plek 17, de VS op nummer 134. Geopolitieke spanningen, drones en kunstmatige intelligentie maken conflicten steeds ingewikkelder. Het weer, her en der nog een bui, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt dan naar 8 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het opnieuw wisselvallig met buien en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het met 14 tot 17 graden vrij fris. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Henk van Baarden. Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Ah! Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: uw aandacht. Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
1: Ja.
0: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.

0: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
1: En papa durft er niet in.
0: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondo Verde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
2: Een lekkere geur is essentieel.
3: Maar wat is jouw favoriete geur?
2: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
3: tot Michael Kors.
2: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders. Als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
0: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
4: Bij Poelman Parfums. RTV Parkstad.
5: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is een man zwaar gewond geraakt bij een brute mesaanval. De politie heeft een verdachte opgepakt. Vier verdachten hebben bekend betrokken te zijn geweest bij de aanslag op een synagoge in Rotterdam. De verdachte tieners zeggen dat ze wel tegen betaling handelden, maar niet wisten dat het doelwit een synagoge was. Het kabinet wil statushouders die herhaaldelijk misdrijven plegen sneller kunnen uitzetten. En de wereld is voor het 12e jaar op rij minder vreedzaam geworden. Dat blijkt uit de nieuwste Global Peace Index, die vrede en veiligheid in 163 landen onderzoekt. IJsland is het vreedzaamste land, terwijl Rusland onderaan de ranglijst staat. Nederland is 17e. Het weer, her en der nog een bui, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt dan naar 8 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het opnieuw wisselvallig met buien en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het met 14 tot 17 graden vrij fris. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Hendeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulsterichtoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
6: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
7: RTV Parkstad.
8: Jouw hits.
7: Jouw nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse president Trump beschuldigt Iran van het neerhalen van een Amerikaanse Apache-helikopter. Het toestel stortte gisteren neer bij de straat van Hormuz. De twee inzittenden konden veilig worden gered. Volgens Trump was de helikopter op patrouille en zal de VS reageren op het incident. Het voorval vergroot de spanningen in het Midden-Oosten, waar al eerder vergeldingsaanvallen plaatsvonden tussen Israël en Iran. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Er loopt nog een officieel onderzoek. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is een man zwaar gewond geraakt bij een brute mesaanval. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is hoe de dader het slachtoffer meerdere keren steekt. De Britse premier Starmer noemt het geweld walgelijk en zegt geen tolerantie te hebben voor dit soort daden. De aanval werd uiteindelijk gestopt door omstanders die ingrepen en daarmee mogelijk het leven van het slachtoffer hebben gered. De politie heeft iemand opgepakt en onderzoekt het motief dat nu nog onbekend is. Het failliete Nederlandse sportwagenmerk Spyker Cars maakt een doorstart met een Oekraïense ondernemer als nieuwe mede-eigenaar. Die neemt een aanzienlijk belang en brengt het merk onder in zijn fintechbedrijf W Group. Volgens het bedrijf komt er ook een nieuwe auto, de Spyker C8 Praliator, die in augustus wordt onthuld. Daarnaast wil Spyker een nieuw technologiebedrijf opzetten dat zich richt op digitale innovaties in de luxe autosector. Het merk ontstond al in 1880 en ging ook al een paar keer failliet. En de wereld is voor het 12e jaar op rij minder vreedzaam geworden. Dat blijkt uit de nieuwste Global Peace Index, die vrede en veiligheid in 163 landen onderzoekt. Volgens het rapport is het aantal gewapende conflicten tussen landen het hoogst sinds de Tweede Wereldoorlog. IJsland is het vreedzaamste land, terwijl Rusland onderaan de ranglijst staat. Nederland prijkt op plek 17, de VS op nummer 134. Geopolitieke spanningen, drones en kunstmatige intelligentie maken conflicten steeds ingewikkelder. Het weer, her en der nog een bui, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt dan naar 8 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het opnieuw wisselvallig met buien en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het met 14 tot 17 graden vrij fris. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Rock on your radio.
10: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.

de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt. Gio.

0: Nog een paar weken. Bel je Matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. De terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Rockfabriek. UBAG Palenberg. De concertlocatie op rock- en popgebied in de regio.

0: on your radio.
1: Dinsdagavond, de 9e juni 2026 alweer. We trapten af met Ever Grey, de nieuwste single van het album Architects of a New Weave. Weave of Weave, ik moet nog even aan Tom gaan vragen hoe we dat gaan uitspreken. De nieuwste single heette de A Burning Flame, featuring Michael Stanny. Nou, ook daar gaan we even checken hoe en wat. Iedereen welkom bij Rockin' Your Radio, zoals gewend op de dinsdagavond van 9 tot middernacht. Waarvan de laatste uurtje puur en alleen rock classics.
2: You're listening to Rock on Your Radio with Teal, so crank it up!
1: Ja, een ondergetekende presenteert natuurlijk deze show. Dadelijk het rocklijttrack Iron Maiden, want die staan morgen in de Ziggo Dome in Amsterdam. Maar eerst een nieuwe single van Takida. Dit is Everything's Wasted.

was mij staat die track ook op de setlist morgen. Maiden Wasted Years Rocklight track van de week. Gaylor, nu product. En de track heet Hate to See It End.

0: Jailer, Hate to See It End. En net nog Flotsam en Jetsam met Rats in the Temple. Wat ons de nieuwste single van heren is. Heren waren ook te bewonderen afgelopen weekend op het South of Heaven Festival in Maastricht. Het weer speelde niet echt mee, maar de mensen hebben zich toch waanzinnig goed geamuseerd. De mensen aan de reacties overal op Facebook te zien. Weet je wat ze zich ook goed hebben geamuseerd? Bij deze Rabbi Dabbi van de week. Sepultura, Roots, Bloody Roots.
1: This is the Rabbi Dabbi of the week.

0: Dit is TV Parkstad.
1: Eind van de maand komt het album van Rock Justice aan. Om precies te zijn op 26 juni. You've Been Surfing, de album. En dat is hier weer die single met Doro, First in Line.

0: Thank you so much. You guys looking good, you're feeling good. Everything's good, right? Ladies and gentlemen, I want to introduce to you on the bass guitar, but also the lead vocals. He's going to do a few songs for you. Please make some noise for Mr. Todd Dammit Kearns.
1: Je hoort ze niet vlug achter elkaar in de vorm van drie tracks achter elkaar. Net You Could Be Mine, / Free String Miles, Kennedy en The Conspiracy. Nou, zoek erop. Daarvoor Def Leppard met Extended Version Animal. En Rock Justice trapte dit drietalletje af met First In Line featuring Doro. Foreigner sleut dit uur af. En dan maken we eens op voor het volgende uur na de reclameboodschappen en het radionieuws van

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: boterhammetje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Krammetje, krammetje, zet je de wekker?
3: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang bij Shadden het Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kun ik toch nog het zeggen. Dat ik schus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
5: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De dood van de 11-jarige Lee Hanna zorgt voor grote verontwaardiging in Frankrijk. Premier Le Cornu kondigt strengere straffen en snellere onderzoeken aan in zaken rond kindermisbruik. Serieverkrachters van minderjarigen kunnen in de toekomst levenslang krijgen, waar dat nu nog maximaal 20 jaar is. Ook moeten politieonderzoeken in dit soort zaken veel sneller worden uitgevoerd. De dood van Lee Hanna leidde tot massale protesten, ook vandaag, en felle kritiek op de Franse justitie. Weggebruikers in België die onder invloed rijden krijgen vanaf 1 juli een rijverbod van 12 uur. De maatregel komt uit een wetswijziging van de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Daarmee worden rijbewijzen tijdelijk ingenomen na een alcoholovertreding, ook bij brommers en elektrische steps. De overheid wil zo een duidelijk signaal afgeven dat alcohol in het verkeer niet wordt getolereerd. De nieuwe regel moet ook de werkdruk bij de politie verminderen, omdat er nu één vaste sanctie komt. De Amerikaanse president Trump beschuldigt Iran van het neerhalen van een Amerikaanse Apache-helikopter. Het toestel stortte gisteren neer bij de straat van Hormuz. De twee inzittenden konden veilig worden gered. Volgens Trump was de helikopter op patrouille en zal de VS reageren op het incident. Het voorval vergrootte spanningen in het Midden-Oosten, waar al eerder vergeldingsaanvallen plaatsvonden tussen Israël en Iran. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Er loopt nog een officieel onderzoek. En de voormalige assistente van misbruikmiljonair Jeffrey Epstein, Leslie Groff, getuigt op dit moment voor een Amerikaanse onderzoekscommissie. Groff beheerde jarenlang Epsteins agenda en werkte nauw samen met hem tot zijn arrestatie in 2019. Volgens haar verklaringen regelde ze alle afspraken per

0: personeel en praktische zaken rond Epsteins dagelijks leven. Ze zegt dat ze niets wist van het seksueel misbruik waarvoor Epstein later is veroordeeld. Morgen wordt Microsoft-oprichter Bill Gates gehoord. Het weer, her en der nog een bui, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt dan naar 8 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het opnieuw wisselvallig met buien en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het met 14 tot 17 graden vrij fris. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Rock on your radio.
2: Park City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
3: Win jij de allerlaatste tickets?
2: Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
5: Waar ben jij naartoe geweest?
6: Naar Mondo Verde?
5: Met de nieuwe Havana's Tornado?
6: Ja, dat is een vrije val.
5: Te gek!
6: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
5: Wow!
6: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
5: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
7: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je car wash. Keeps you moving.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Rockfabriek. UBA Palenberg. De concertlocatie op rock- en popgebied in de regio.

0: is RTV Parkstad.
1: Parkstad.
2: Album van de maand juni. Erik Grunewald. Bad Bones. En jullie hoorden net Written in the Scars. Ja, een ballad en de laatste track van dat album. Ik vond het ook de gekke track. Volgende week weer een uptempo nummer. Maar bij deze was Bad Bones, album van de maand juni. Tijd voor live track. Niet één, maar twee. En dan is het tijd voor de Regio Rock Gig Guide. Welke live tracks? Luister maar vanzelf.

0: is de Euregio Rock Guide.
1: Ja, tijd voor de Euregio Rock Guide. En die pak ik trouwens deze keer van het nieuwe Wicked Flyer, die de meeste luisteraars, of meeste luisteraars, in ieder geval even mensen de post gaan krijgen. En anders is die wel overal verschillende plekken te vinden. Hier in Parkstad onder andere. Aanstaande vrijdag, Wings of Steel, poppen nu nog. 19 september, Flexi Rock, Live Stage, Flexi Forum en Kerkrade. King King, 4 oktober, poppen we nu nog. En dan staat 9 oktober, staat daar Axel Rudy. Pel. Ontsloot neem ik Orwas mee. 11 oktober Volt in Sittard. En 25 oktober Uriah Heep. Een PLT grote zaal in Heerlen. Dan heb ik 17 november, ook onlangs bekendgemaakt, Vintage Caravan, poppoeide nu nog in Heerlen. En dan haal ik nog even wat festivaletjes links en ruit die heel erg belangrijk zijn, vind ik wel. Terwijl ik ook nog eventjes wil aanhalen, ik zei vandaag op de dak te springen, vandaag niet de bedoeling. 20 augustus, Stick to Your Guns and These, poppoeide nu nog. En op 3 oktober staat het Rise or Die Festival met Madball. Volt Sittard, even uitlichten nog vlug. 6 augustus Panzerfaust. En wat heel erg interessant is, nou, Ontsloot, zeg ik al, en 15 november Kloon. Nou, toch eventjes die festivals in aanhalen. Alcatraz, 6, 7, 8 en 9. In Kortrijk in België, onder andere met Aelstorm, Arch Enemy, Powerwolf, Saxon, Sabotage, om een paar te noemen. Koningspop valt dit jaar trouwens op 1 augustus. En dat is natuurlijk in Elslo. Flexirock had ik het net over. Het Bobfest, ook heel erg belangrijk. 25 juli, Sparkassenpark München-Gladbach. Met onder andere Judas Priest, Airborne, Behind the Black, Nestor, Phil Campbell en de Basel Sons en de Gams. Dit was de Euregio Rocky Guide voor deze week. Wij gaan verder met de muziek. Dit is Wings of Steel.
0: De Euregio Gig Guide wordt mede mogelijk gemaakt door de Rockfabriek in Übach-Palenberg.

zei net al, in de regio Rockigheid aanstaande vrijdag Wings of Steel. Poppen nu weer nog voor programma Phoenix Rising. We gaan met de muziek. Dit is Royal Republic and the Love Cup.

0: This is one I know you're gonna know. This was written by my old friend, Mr. Philip Lynott, too. And I want to dedicate this to you.
1: RTV Parkstad.
2: Ja, en dit tweede uur een paar vette live kanalen als Blue Murder en hun versie van Still of the Night. Origineel natuurlijk van Whitesnake. En nu Queensrÿche. Iedereen nog wakker?

0: Het geluid van Parkstad in de zomer.
1: Je zou wel hebben meegekregen. Rush is op tour met een nieuwe drumster, een Duitse dame. Namens mij van Schoten, maar zo terug te vinden. En ik heb toch een vette tracks gezien, zoals Tom Sawyer, wat voorbij kwam. Nog een track, moment die tijd van ons grote is. Indrukwekkend, en dus niet natuurlijk Neil Peart. Maar laten we even eerlijk zijn, deze dame weet ook al mannetjes staan. Zeker bij de heren van Rush. We gaan even terug naar Nederland. Heidevolk, drink met de goden. Nou, proost zou ik zeggen.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: Het RTV Parkstad.
1: Een lekkere geur is essentieel.
2: Maar wat is jouw favoriete geur?
1: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
2: tot Michael Kors.
1: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
2: Bij Poelman Parfums.
3: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
0: RTV Parkstad.
1: Jouw hits.
0: Jouw nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Waarschijnlijk is de belangrijke Russische generaal Davidov vandaag omgekomen bij een autobom in een buitenwijk van Moskou. Volgens Russische oorlogsbloggers is hij verantwoordelijk voor de bevoorrading van raketten en munitie aan het front in Oekraïne. Zijn wagen ontplofte toen hij wilde wegrijden en vloog meteen in brand. Davidov zou nog levend uit de auto zijn geraakt, maar bezweek toen aan zijn verwondingen. Zijn identiteit moet nog wel worden bevestigd. De Russische autoriteiten doen nu een onderzoek. De dood van de 11-jarige Lee Hanna zorgt voor grote verontwaardiging in Frankrijk. Premier Le Cornu kondigt strengere straffen en snellere onderzoeken aan in zaken rond kindermisbruik. Serieverkrachters van minderjarigen kunnen in de toekomst levenslang krijgen, waar dat nu nog maximaal 20 jaar is. Ook moeten politieonderzoeken in dit soort zaken veel sneller worden uitgevoerd. De dood van Lee Hanna leidde tot massale protesten, ook vandaag, en felle kritiek op de Franse justitie. Weggebruikers in België die onder invloed rijden krijgen vanaf 1 juli een rijverbod van 12 uur. De maatregel komt uit een wetswijziging van de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Daarmee worden rijbewijzen tijdelijk ingenomen na een alcoholovertreding, ook bij brommers en elektrische steps. De overheid wil zo een duidelijk signaal afgeven dat alcohol in het verkeer niet wordt getolereerd. De nieuwe regel moet ook de werkdruk bij de politie verminderen, omdat er nu 1 vaste sanctie komt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Rock on your radio.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi.

0: fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
0: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat?
2: Audiofrenzy.nl.
1: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulsterdicht Toes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Rock on your radio is powered by www.therockonline.nl.
7: 89.5

Even een uurtje helemaal terug in de tijd. En dat deden we even met de juiste versie van Black Betty Ram Jam. Ondanks dat een collega met Arop attendeerde. De vette versie vorige week. Jip, maar niet de originele. John Cougar Mellencamp, Jack and the Ann. En deze van Deep Purple.

0: Classic.
1: Ik kon het niet laten. Een derde track. Een, ja, drie tracks stond op achtergrond te maken. Don't Fear the Reaper van Blue Oyster Cult. Sloot het drietalletje af. We begonnen met Deep Purple, Smoke on the Water en John Cougar, Mellencamp, Jack and the Yam.

beetje dezelfde periode. The Sweet Fox on the Run en Matt Slade, Lock Up Your Daughters. Volgens mij heb ik daar ook nog eens een keer een vernield zingetje van gehad. Wat ook een beetje in diezelfde periode was, is deze dadelijk van Mutt, Tiger Feet.

0: TV Parkstad.
1: Ja, misschien na Stairway to Heaven, het bekendste nummer van Led Zeppelin, Whole Lotta Love. Dan zijn natuurlijk mensen die mij gaan zeggen, ja, maar Theo, hebben we nog dit en dat nummer? Ja, ze hebben nog 50 andere bekende nummers. Phil Lynott, bekend van Thin Lizzy, dit is de auto.

Ain't No Love in the Heart of the City. Whitesnake. En dan een mooie live versie van bijna 10 minuten. Ik kan wel trouwens zeggen, bedankt voor luisteren. Tot volgende week. En dan zitten we op 16 juni alweer. En ik sluit lekker af met Pink Floyd. Hey you.

0: Het RTV Parkstad. Heb jij mij misschien iets te vertellen?
1: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
0: Nee, je hebt niet goed gekeken.
1: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
0: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
2: Kom binnen!
3: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
0: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
4: Café Drakken zet de tijd op 12

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Relschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.